0: ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurt het. Nederland op keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het

0: nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
2: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland vond keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
1: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
3: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is en we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
1: Ja, hij zei het al een beetje, Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
1: De Duitsers wil hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in het noodgat liggen.
0: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
2: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkrijk heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
0: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Nederlandse militairen die in mei 1940 tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden tijdens de slag om Den Haag liggen nog altijd samen begraven in een massagraf op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Voorzitter Juriaan Wouters van de vereniging 18 juni vindt dat dat niet kan. Wouters strijdt al jaren voor een ereveld met individuele graven voor de ongeveer 167 militairen die omkwamen tijdens de gevechten.
3: De Duitsers wilden hier de regering en de koningin snel gevangen nemen. Om zo heel snel de strijd in het westen, in Nederland, te beslechten. Dat wij ons heel snel zouden overgeven. Maar tegendeel gebeurde. Nederland trok keihard terug. De Duitsers werden allemaal individueel begraven. Hartstikke mooi, met hun naam erop. En de Nederlanders bleven in dat noodgat liggen.
2: Niet alleen volgens Wouters krijgen de militairen nog altijd niet de eer die zij verdienen. Ook Richard de Mos van Hart voor Den Haag hoopt en verwacht dat het er alsnog van gaat komen.
4: Ik denk dat het toch gewoon een ordinaire centenkwestie is. Als je naar individuele graven wil, dan is dat toch ook geld. De schatting is dat je dan tussen de 5 ton en 2 miljoen euro kwijt bent. De slag om Den Haag is de enige slag in die meidagen van 1940 die gewonnen is. En belangrijk, want ook het Koninkhuis heeft zo kunnen ontkomen. Ik hoop dat er een meerderheid is. En we hebben 16 zetels nu. Dus het gaat vrij snel naar een meerderheid.
2: Ja, hij zei het al een beetje. Richard de Mos van Hart voor Den Haag. De partij is verreweg de grootste in de stad. En daarom denkt hij dat de individuele graven er na 86 jaar alsnog komen. Dan nog het weer. Dit weekend opklaringen. Kans op regen blijft groot. Temperatuur komt overdag uit op zo'n 17 graden. 'S Nachts liggen de minima rond 9 graden. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

0: Nu het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de Abraham van Beierenstraat is gisteravond een auto uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Haagse Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. Inwoners van Wateringen hebben steeds meer moeite een parkeerplekje te vinden nadat in alle Haagse straten, grenzend aan het dorp, 2 weken geleden betaald parkeer is ingevoerd. Sinds 1 mei geldt dat onder meer in de gebieden Erasmusveld en Zichtenburg-Kerkentuinen. Sinds 1 november gold al een parkeertarief aan de Erasmusweg. Een enkele bewonersparkeervergunning in Den Haag kost bijna 100 euro per jaar. Er staan daarom in de Wateringse straten tientallen auto's en bussen geparkeerd die hier niet horen, klagen de inwoners. En een scooterrijder is gistermiddag gewond geraakt op het fietspad langs de Haan van Hoornwijk. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en naar een ziekenhuis gebracht. Op het fietspad worden werkzaamheden uitgevoerd. Of dat een rol heeft gespeeld bij het ongeluk is niet duidelijk. Het weer nog, regenbuien met kans op hagel en onweer, maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer, tot maximaal boven de 20 graden in het Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. Een nieuwe week is gestart. We gaan er weer voor. Vol nieuwe kansen. Ik zeg maar zo. Nieuwe week, nieuwe kansen. Oftewel, in het Papiaments zeggen ze Bon Simon. En dat betekent gewoon, ja, fijne nieuwe week. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Ook al is het buiten misschien niet zo lekker qua temperatuur en qua weer. Ik heb zoiets van lekker, boeiend, we gaan ervoor. Afgelopen weekend ben ik helemaal uitgerust. En dat speciaal voor jou. Want ik dacht, ja, maandagochtend sta ik daar weer om 7 uur 's ochtends. En ga ik ervoor zorgen dat jij vandaag heerlijk lekker wakker wordt. Nou, dus of jij nu in de auto zit, of jij nu al op werk bent, of nog in je bed ligt, dat maakt dus niet uit. Want ik heb de allerlekste muziek voor jou. De leukste nieuwtjes ga ik zo meteen vertellen. Want oh jongens, ik heb weer een hoop te vertellen aan jullie. En samen gaan we gewoon heerlijk dit programma vol lullen en luisteren tot 10 uur. Dit is de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

als er iets is wat mij persoonlijk kan irriteren, dan zijn het gewoon dingen die stinken. En ik ben vandaag in een goede mood. Er is niks aan de hand. Maar toen ik vanmorgen vroeg mijn auto instapte, kwam er een soort geur mij tegemoet. Nou jongens, ik weet echt niet wat het is. Ik werd gewoon misselijk. Ik deed de ramen van die auto open. Ik had parfum in mijn tas. Ik begon nog extra parfum te spuiten. Eigenlijk allemaal om die geur te maskeren. Nou, op een gegeven moment, toen ik een tijdje reed, was die geur weg. Ja, of het is gemaskeerd. Of ik weet niet precies wat het was. En een geur maskeren is dus niet het probleem aanpakken. Daar ben ik me van bewust. En ik denk nu dus bij mezelf, wat de hel loopt er in mijn auto te stinken? Ik weet niet. Ik zit even na te denken. Wie heb ik allemaal een auto gehad? Ja, ik weet dat zo 1, 2, 3 niet. Want soms weet ik al niet eens meer wat ik gisteren heb gedaan. Maar het ruikt alsof er misschien ergens, misschien iets ligt te rotten of zo. Ja, en over het algemeen laat ik geen eten of zo in de auto liggen. En is de auto, ja, hij mag echt wel een keer schoongemaakt worden. Maar het is niet dat je denkt, zo meid, dat ziet er niet uit. Maar ik ga straks eens op onderzoek uit, want nee. En is de auto, ja, hij mag echt wel een keer schoongemaakt worden. Maar het is niet dat je denkt, zo meid, dat ziet er niet uit. Maar ik ga straks eens op onderzoek uit, want nee. Ik ga dit niet doen. Ik tolereer.

En dat is ook een van de redenen waarom ik altijd heel erg blij ben dat ik mijn eigen auto heb. Omdat ik vind het OV, ja, echt werkelijk waar, ik vind het een uitkomst. Echt chapeau, chapeau. Even een applausje ervoor. Wat ik altijd zo jammer vind van het OV, dat is 's ochtends mensen, ja, die stinken. Nee, maar hoe ga je uit huis? Hoe ga je uit huis en heb je je tanden niet gepoetst? Of even een douche genomen? Ja, ik weet niet, voor mij is dat gewoon basic knowledge. Maar niet voor iedereen. Dus daarom heb ik altijd moeite met het OV. En heb je iets van, oh ja, lekker, mijn eigen auto direct lekker. Maar nu stinkt die. Nou, heb jij een tip? Of heb jij zoiets van, Sen, ik denk dat dit en dit het is. Laat het dan even weten, want de lijnen die zijn open. Je kan een appje sturen naar 070-307-8899. En help deze meid van de stinkauto af.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Bewoners van de prostitutiestraten in de Geleenstraat en de Bletstraat zijn opnieuw zwaar teleurgesteld in de gemeente, meldt mediapartner Omroep West. De plannen om de seksramen uit de woonwijken te verplaatsen zijn opnieuw doorgeschoven naar een volgende coalitie. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast, intimidatie en vervuiling en vrezen dat een oplossing nog ver weg is. De politie hield afgelopen weekend een grote verkeerscontrole op bedrijventerrein Zichtenburg, Kerkentuinen en Dekkershoek. Daarbij werden 62 bekeuringen uitgedeeld. Vooral automobilisten met luidruchtige sportuitlaten werden aangepakt. Ook werden bestuurders betrapt zonder rijbewijs, onder invloed en met valse kentekenplaten. Volgens de politie geldt op het terrein een zero-tolerance-beleid tegen verkeersoverlast. En er is ook positief nieuws voor een Hagenaar, want bij de lottotrekking van zaterdag is een prijs van maar liefst 100.000 euro gevallen. Het winnende lot werd verkocht bij de Primera Loosduinen aan de Loosduinse Hoofdstraat. Het is al de tweede grote geldprijs die dit weekend in de stad valt. En dan het weer van vandaag. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui. Maar tussendoor zijn er ook flinke opklaringen. Het wordt ongeveer 15 graden.

Zoo van Shakira. En daarvoor hoorde je Somewhere Only We Know van Keen. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji. Het is maandagochtend. Dat betekent dat er weer een hele volle week op ons staat te wachten. Een nieuwe week met nieuwe kansen en nieuwe rondes. Nou, ik ben dus heel erg benieuwd naar wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. En dat kan je mij laten weten via de WhatsApp. Dat nummer is 070-307-8899. Dus stuur mij even een bericht. Je kan mij niet bellen, je kan me alleen een bericht sturen. En dan kan ik het hier zo meteen vertellen in de show naar wat jij dus dit weekend hebt gedaan. Nou, ik heb afgelopen vrijdag had ik het erover van ja, goh, hè, wat ga ik dit weekend doen? En ik had eerst had ik een afspraak staan met vriendinnen. Nou, die ging dus niet door. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar wat ga ik dan doen? Ik zal je vertellen, ik heb het huishouden gedaan en verder echt niks. En ik heb er zo van genoten. En vrijdagavond lag ik letterlijk om 19:30 s'avonds al in mijn bed. Ik was kapot. Ik was echt gewoon zo moe. Echt afgelopen week had me gewoon gesloopt. En ik lag in bed. En ik heb tot de volgende ochtend, echt ja, tot een uur of wat was het, 8 doorgeslapen. Een van mijn horloge zei dat ik gewoon bijna 10 uur had geslapen, jongens. Nou, dat is echt bizar, want normaal zit tussen de 6 en de 7, dan haal ik haal meestal niet meer. Meestal word ik gewoon vanaf 7 uurtjes word ik gewoon wakker. En nu heb ik gewoon bijna 10 uur gehaald. Nou, toen werd ik wakker en toen dacht ik, ja, ik heb er gewoon nog geen zin in. Ging nog op mijn telefoon lopen scrollen. Nou, ik voel me helemaal weer fit en fruitig. Ja, af en toe moet je gewoon zo'n weekend hebben. Even een weekend, helemaal niks en lekker bijkomen. Nou, één ding weet ik in ieder geval al zeker. En dat is dat aankomend weekend hetzelfde geval gaat zijn. Want volgende week maandag is het natuurlijk Pinksteren. En dan zijn we allemaal vrij. Ik volgende week ook. Ik kijk er nu al een beetje naar uit. Dus ja, weer een lang weekend. Weer bijkomen, jongens. De rust is ongekend.

0: 10 voor 8 brengt ons bij
1: Sanchi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2009. Het is vrijdagavond en misschien ben je aan het klaarmaken voor een feestje. Ga je lekker uit, ga je lekker ergens de dansvloer helemaal kapot maken. Terwijl je aan het klaarmaken bent, speelt er muziek op de achtergrond. En ineens hoor je de volgende beat namelijk. Het is de beat van het nummer Ride Round van Flo Rida. Ja, en meteen gewoon dikke chaos in je kamer, in je hoofd. Want hé, die outfit, nee, die is niet meer leuk. Die trek je uit, je trekt een andere outfit aan. Je staat in een videoclip te dansen en je weet het. Ride Round van Flo Rida. Classic of the day.

Ja, wat een track hoor, wat een track. Oh ja, ik sta echt op dit moment gewoon weer in die discotheek te dansen. Ride Round van Flowrider. Hij stond vandaag in Sanji's Classic. Oh, soms heb ik van die classics voorbij komen dat ik denk, hell yeah. Ik heb gewoon zin in. Ik moet gewoon bewegen. Ik kan niet stil blijven staan. Ja, heerlijk. Dit is gewoon even zo'n energiepepper in de ochtend, dat als jij je nu aan het klaarmaken bent, dat je denkt, ik kan er tegenaan. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst heb ik nog een lekker nummer voor jullie klaarstaan van Katy Perry, Hot and Cold.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de Abraham van Beierenstraat is gisteravond een auto uitgebrand. De brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Haagse Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. Inwoners van Wateringen hebben steeds meer moeite een parkeerplekje te vinden nadat in alle Haagse straten, grenzend aan het dorp, 2 weken geleden betaald parkeer is ingevoerd. Sinds 1 mei geldt dat onder meer in de gebieden Erasmusveld en Zichtenburg-Kerkentuinen. Sinds 1 november gold al een parkeertarief aan de Erasmusweg. Een enkele bewonersparkeervergunning in Den Haag kost bijna €100 per jaar. Er staan daarom in de Wateringse straten tientallen auto's en bussen geparkeerd die hier niet horen, klagen de inwoners. En een scooterrijder is gistermiddag gewond geraakt op het fietspad langs de Haan van Hoornwijk. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en naar een ziekenhuis gebracht. Op het fietspad worden werkzaamheden uitgevoerd. Of dat een rol heeft gespeeld bij het ongeluk is niet duidelijk. Het weer nog, regenbuien met kans op hagel en onweer, maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer, tot maximaal boven de 20 graden in het Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 8:05 en jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji op jouw maandagochtend. Lekker een frisse, muzikale start van de week. Dus ik denk dat jij helemaal goed zit. Let op, het is buiten momenteel niet echt prachtig weer. Het wordt ongeveer rond de 15 graden, dus neem echt wel even een jackie mee. En het kan dus ook gaan regenen. Dus die paraplu is zeker geen overbodige luxe voor vandaag. Ik heb hem trouwens niet mee. Ik doe het altijd gewoon lekker op de gok. En mocht het dan buiten gaan regenen, dan ben ik gewoon iemand die lekker danst in de regen. Oftewel, dancing in the rain. Want ik heb zoiets van, het is de natuur. Het is een natuurlijke douche.

0: yeah. Dat doe jij, Mike Pietersen. Ja, en heb jij nou zin in iets sportiefs? HRC Extreme, het damesteam van HRC, organiseert op 22 mei een open training voor dames vanaf 15 jaar. Ja, en of je nou sportervaring hebt of niet, iedereen mag meedoen en ontdekken hoe rugby is. Ik praat erover met Jip, die heb ik op dit moment aan de lijn. Jip, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen. Nou, jullie organiseren dus een open training voor dames vanaf 15 jaar. Nou, hoe ziet zo'n training er dan uit?
1: Eigenlijk elke training is een beetje anders. En wat we altijd beginnen eigenlijk met een stukje warming-up. Dat is eigenlijk een beetje meestal conditioneel. Dat kan op een leuke spelletjesmanier gedaan worden. Of gewoon echt flink aan de bak.
0: Ja.
1: En daar doen we meestal wat baltechnisch, dus wat ballen overgooien en wat balskills. En meestal doen we dan ook nog een stukje contact. Want daar draait natuurlijk ook allemaal om rugby. Dus eigenlijk uit verschillende onderdelen bestaat het.
0: Ja, precies. Ja, het is, als ik aan rugby denk, zelf denk ik, oh gaaf, extreem, ook wel spannend.
1: Ja.
0: En is er nou ook dat het wel best wel echt wel een hele extreme, spannende sport is?
1: Je moet wel wat iets aankunnen inderdaad. Dus het is behoorlijk fysiek. En het maakt dan niet per se uit of je groot of klein bent, maar je moet wel wat aankunnen. Je moet niet van suiker gemaakt zijn.
0: Ja, precies. Dus je moet wel even tegen een stootje durven of kunnen.
1: Ja.
0: En is het dan ook zo dat als mensen iets hebben van, oh ja, ik ben echt super geïnteresseerd in rugby, ik zou het een keer willen proberen, dat het eigenlijk niet uitmaakt op wat voor niveau je op dat moment zit als je mee wilt doen met zo'n proeftraining?
1: Nee, klopt. Dat klopt helemaal. Want ik ben zelf ook eigenlijk begonnen zonder sportachtergrond. En dat is eigenlijk zo mooi met rugby inderdaad, want we hebben meiden nodig die beginnen zoals ik. En we hebben ook meiden nodig die wel een beetje sportachtergrond hebben. Maar juist, ik ben ook zo begonnen zonder sportachtergrond en in het team gegaan en eigenlijk gewoon heel goed opgenomen. En nu speel ik Braaier eigenlijk al 5 jaar.
0: Ja, en dat bevalt dus goed zo te horen. Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, want kijk, in Nederland, de grootste sport, dan denkt iedereen eigenlijk altijd gelijk aan voetbal. Vind je dat rugby genoeg vertegenwoordigd is ook, bijvoorbeeld hier in Den Haag?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Dan hoor je heel vaak inderdaad als mensen een teamsport spelen of voetbal, hockey, volleybal. Maar rugby hoor je eigenlijk niet zo vaak. Dat het eigenlijk een hele mooie sport is.
0: Ja, het lijkt mij zelf ook heel gaaf. En in die zin dan denk ik, ik ben zelf gewoon, ik heb een groter postuur. Denk ik, dat zou wel om mijn voordeel werken dan.
1: Zeker, ja, ik ben zelf ook niet per se de kleinste. Maar dat is juist zo mooi met de rugby. Want je hebt eigenlijk ieder soort type heb je nodig. De hele snelle meiden. Dat zijn meestal wat fittere, kleinere meiden. Maar je hebt ook wat grotere, sterkere meiden nodig. Die ook meer het verdedigende werk doen. Dus eigenlijk iedereen is welkom op het rugbyveld. En dat maakt het ook zo mooi.
0: Dus op 22 mei kunnen mensen een open training volgen. Moeten ze zich daarvoor aanmelden?
1: Ja, graag dan een berichtje via op Instagram. Dat mag naar HRC Extreme. En dan Extreme met de X en dan Stream. Gewoon een berichtje sturen en dan krijg je een berichtje. En de training is vanaf 8 uur tot 9:30. Je hoeft eigenlijk alleen maar voetbalschoenen of schoenen met noppen mee te nemen. En wat water. En dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben.
0: Top. En dan kun je gewoon lekker testen of het wat voor je is.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Nou, ik hoop dat de avond lekker gevuld is voor jullie. En dat er een hoop meiden zijn die denken van ik ga dat gewoon proberen. Het is dus vanaf 15 jaar. Is er ook nog een maximale leeftijd waaraan je tot wanneer je mee mag doen?
1: Eigenlijk niet. Nee,
0: top. Dus je hoort het als je... ik denk misschien de oma's van 80, blijf alsjeblieft thuis. Ik denk dat je hoofd, die zijn misschien breekbaar. Maar als je nog super fit bent, ook op die leeftijd, ga het gewoon lekker proberen.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel Jip.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel, hoi.
1: Oké.
0: We gaan luisteren naar Runaway van Lady Gaga.
2: No matter what, you got

I'm Yours, Jason. En daarvoor hoorde je natuurlijk Runaway van Lady Gaga. De lijnen zijn nog steeds geopend. Jij kan mij nog steeds een bericht sturen en mij laten weten wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. Dat mag naar het nummer 070-307-8899. En eerder zei ik al dat ik afgelopen weekend lekker helemaal niks heb gedaan. Helemaal uitgerust ben. Wel een beetje huishouden hier en daar heb gedaan. Maar ik ben gewoon iets vergeten. Want ik heb wel ook iets gedaan wat ik al een langere tijd niet heb gedaan. En dat is, jongens, ja, even tromgeroffel voor mezelf. En een applausje voor mezelf gewoon, want de meid is weer naar de sportschool gegaan. Ik volg alweer sinds een tijdje wel een lesje, één dag in de week. Nou, leuk, een lesje één dag in de week. Beter iets dan niets, maar het zet geen zoden aan de dijk. En die drempel om echt daadwerkelijk naar de sportschool te gaan, ja, jongens, die was hoog. Die was ontzettend hoog. Nou, ik zie nu toevallig achter mij aan de andere kant iemand rennen. Dat ik denk, wauw, goed, zo lekker bezig. Maar de meid was gewoon in de sportschool te vinden gisteren. Nou, en de sportschool waar ik naartoe ga, die heeft een hele renovatie gehad. Dus hij was er heel rennen. Dat ik denk, wauw, goed, zo lekker bezig. Maar de meid was gewoon in de sportschool te vinden gisteren. Nou, en de sportschool waar ik naartoe ga, die heeft een hele renovatie gehad. Dus hij was er helemaal vernield. En eigenlijk

gedrukt en ervoor gezorgd dat ik dus naar die sportschool ging. Nou, de workout zelf was gewoon, ja, oké, niet super. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb lekker rug getraind. En ik heb zoiets van, ja, we blijven gaan. Want uiteindelijk, als je veel beweegt, dat is goed voor je lichaam. En dan blijf je ook wel een beetje forever young. En dat maakt gelijk een heel mooi bruggetje naar David Guetta. Met, of course, het nummer, je raadt het al, Forever Young.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bewoners van de prostitutiestraten in de Geleenstraat en Doubletstraat zijn opnieuw zwaar teleurgesteld in de gemeente, meldt mediapartner Omroep West. De plannen om de seksramen uit de woonwijk te verplaatsen zijn opnieuw doorgeschoven naar een volgende coalitie. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast, intimidatie en vervuiling en vrezen dat een oplossing nog ver weg is. De politie hield een grote verkeerscontrole op bedrijventerrein Zichtenburg, Kerkentuinen en Dekkershoek. Daarbij werden 62 bekeuringen uitgedeeld. Vooral automobilisten met luidruchtige sportuitlaten werden aangepakt. Ook werden bestuurders betrapt zonder rijbewijs, onder invloed en met valse kentekenplaten. Volgens de politie geldt op het terrein een zero-tolerance-beleid tegen verkeersoverlast. En er is ook positief nieuws voor een Hagenaar. Want bij een lottotrekking van zaterdag is een prijs van maar liefst 100.000 euro gevallen. Het winnende lot werd verkocht bij Primera Loosduinen aan de Loosduinse Hoofdstraat. Het is al de tweede grote geldprijs die dit weekend in de stad valt. En dan het weer van vandaag. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui, maar tussendoor zijn er ook flinke opklaringen. Het wordt vandaag ongeveer 15 graden.

Show met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Where is my husband van Ray? En het is tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week heb ik een plaat genomineerd wat je doet denken aan de zomer, waar het nummer zelf eigenlijk vooral gaat om water. En dat is eigenlijk ook precies waar we momenteel mee te maken hebben als we kijken naar het weer. Wat is het weerbericht, het weer, de temperaturen, de regen die uit de hemel valt. En dan is er maar één nummer eigenlijk die aan dit voldoet. En ja, dat is het nummer Water van Tyla. Ja, het weer werkt dus niet mee, maar dit nummer sowieso wel. Dat brengt jou helemaal in die zomerse vibes. Want we hebben al even lekker weer gehad. En straks gaan we ook nog even bellen met Huub Misé. En horen we of er mooi weer aankomt. Eén ding weet ik zeker. Tyla zorgt ervoor dat we het in ieder geval wel een beetje warmer krijgen dan dat het buiten op dit moment is.

0: afgelopen weekend heeft dus enorm veel geregend. Ja, lekker voor het tuintje, maar van mij mag het ook wel weer wat warmer worden. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat het weer allemaal voor ons in petto heeft. Goedemorgen, Huub Museum, want jij kan me veel beter vertellen wat er allemaal gaat gebeuren rondom het weer.
1: Ja, goedemorgen, Sanji. Het was cool, koud. Het is hoe je het noemen wil. Afgelopen weekend, zaterdag maar 13, gisteren 15, 16. Regen, hagel is er ook nog geweest hier en daar. Maar goed, op dit moment is het droog. Nog wel wat bewolkt. Maar vanochtend krijgen we de zon nog wel af en toe te zien. Maar in de loop van de dag, later vanochtend en begin van de middag passeert er een storing. Dan komen er opnieuw enkele buien. Misschien met een klap onweer, misschien met weer wat hagel. Voor de rest valt het met de wind wel mee vandaag. Die is zuid-zuidwestelijk, zwak tot matig. Dus dat is windkracht 2 tot 4. Ja, en die temperatuur blijft nog aan de lage kant. Het is nu 11, 12 graden in Den Haag. Het wordt nog ongeveer 15. Maar goed, later vandaag komt de zon opnieuw weer terug. Wordt het weer wat droger. En vanavond en komende nacht blijft het grotendeels droog. We hebben ook dan nog die zuidwestenwind en die wordt later zuidelijk. En vannacht wordt het een graad of 5, 6. Dus nog weer een wat koelere nacht nog steeds. Morgen, net als vandaag, eerst nog een beetje zon. Dan gaat de bewolking toenemen. Later in de ochtend en begin van de middag volgt er morgen weer wat regen. Het wordt ook dan maar 15 graden. Woensdag gaan we al een klein verschil merken. We krijgen dan een wat meer zuidwestenwind die wat zachtere lucht gaat aanvoeren. Het kan dan al hier en daar 17 graden worden in Den Haag. Nog wel een paar buien. De laatste, wat je zegt, dat is goed voor de tuinen, goed voor de plantjes. Want vanaf donderdag wordt het droog. Komt er meer zon, gaat de temperatuur oplopen richting de 20 graden. Vrijdag en het Pinksterweekend wordt het nog warmer, komt er veel zon, blijft het droog. Het hele Pinksterweekend hebben temperaturen ruim boven de 20 graden. Wellicht dat we heel misschien hier en daar al bij de 25 graden aankomen. Dat moeten we even afwachten. Langs de kust, langs het strand, langs de boulevard, misschien een beetje wind van zee. En het lijkt er zelfs op dat ook volgende week dat heerlijke weer blijft gehandhaafd. Dus met veel zon, droog weer, aangename temperaturen. Het is er even op wachten, dat is het enige.
0: Wauw, zo. Nou, ik kijk hier al helemaal naar uit, joh. Heerlijk.
1: Ja, kan me voorstellen, zeker.
0: Ja, dus een groot verschil met wat we afgelopen week hebben gehad. Ik had zelfs vorige week nog een keer de verwarming aan. Ja, echt belachelijk. Maar volgende week, en aankomend weekend eigenlijk al, wordt het gewoon fantastisch.
1: Ja, zeker, eind van de week al zelfs, dus ja.
0: Ja, nou, je hebt me al helemaal blij gemaakt op deze maandagochtend.
1: Mooi, ja.
0: Nou, ik ga er volop van genieten. En ik denk zo ook natuurlijk al onze luisteraars. Dankjewel, Huub.
1: Ja hoor. Oh yeah.

We zitten in de Week van het Nieuws. En vanaf vandaag kan jij ook meedoen met de Week van het Nieuws. Nou, we hebben iedere dag een speciale uitzendingsspecial van 12 tot 1 uur. Nou, dat wordt gepresenteerd door Chicky. En tijdens dat uur kan jij dus aanschuiven. Ja, je kan dus dan in gesprek gaan, je kan even meekijken, even gluren hoe dat dan gaat. Een beetje gluren bij de buren, zeg maar. Of je kan ons gewoon op straat vinden. En dan kan je ook in gesprek gaan met een van onze verslaggevers. En dan horen we eigenlijk heel erg graag wat nieuws nou voor jou betekent. Dus deze hele week openen wij eigenlijk letterlijk onze deuren speciaal voor jou. En heb jij zoiets van, ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe dat dan allemaal werkt, of hoe dat allemaal gaat, of heb jij juist een kritische kanttekening, laat het ons dan gerust weten. Want deze week zijn onze deuren voor jou geopend.

0: Kiki met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd. Eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten. En er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de Sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dat plan bleek toen toch niet haalbaar. In de Abraham van Beierenstraat is gisteravond een auto uitgebrand. Brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. Ineens waren ze er, een jaar geleden, 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de Droppie-winkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en voor geld natuurlijk. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat wordt ingenomen.
9: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
8: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanmorgen een verklaring voor het succes in Den Haag.
9: Ik denk ook wel dat het komt dat het Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeggen ze wel eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
8: Donderdag opent een nieuw Droppie-filiaal aan de Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. Het weer nog, regenbuien met kans op hagel en onweer, maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger en meer zon en warmer tot maximaal boven de 20 graden in het komende Pinksterweekend. Dat was het, meer nieuws vind je op Den Haag FM.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Het is alweer 9:05. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji. En ik ben nog steeds op zoek naar alle dingen die jij afgelopen weekend hebt gedaan. Dat kan je mij laten weten door een appje te sturen naar 070-307-8899. En de allerleukste dingen die voorbij komen, die ga ik hier dan eventjes melden in de uitzending. Dus laat me gerust even weten wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. Mijn weekend was vooral heel veel rust, schoonmaken en sporten. Die vergeet ik steeds een beetje, maar dat heb ik ook gedaan. Dus het was niet alleen maar schoonmaken, jongens. Er zat ook nog wel een klein beetje leven in mijn weekend. En voor sommige mensen was het weekend misschien wel heel erg leuk met een concert. Want afgelopen weekend stond natuurlijk Harry Styles ook met een optreden in Amsterdam. Dus ik dacht, ja, hij staat nu in de playlist. Wat leuk om hem dan ook even te draaien. Dit is American Girls van Harry Styles.

Lekker Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. En oh, wat grappig. Ik zie mensen hier naartoe komen rennen op dit moment. En ik wil zeggen, doe lekker rustig aan. Want we zijn er nog even, tot 10 uur. In ieder geval, deze week hebben we natuurlijk ook de week van het nieuws. En jij kan bij ons gewoon naar binnen stappen. Want we hebben iedere dag een speciale uitzendingsspecial van 12 tot 1. En mijn collega Chicky, die zal die uitzending verzorgen. En als jij dus geïnteresseerd bent, dan kan je dus gewoon naar de Centrale Bibliotheek komen. Dan kan je even gluren, je kan vragen stellen. En dan kan je meer te weten komen over het nieuws. Nou, heb je zoiets van, nou, de radiostudio, dat vind ik nog een beetje spannend. Je kan ook onze verslaggevers gewoon op straat tegenkomen. En dan kan je met hun in gesprek gaan. En dan horen ze ook heel erg graag, ja, wat betekent nieuws nou voor jou? Dus deze hele week zullen we overal in Den Haag te vinden zijn. En hopen we natuurlijk ook vooral jou te gaan ontmoeten.

0: De Haagse Spotlight.
1: Iedere week zet ik weer een andere artiest of bandje in de Haagse Spotlight. Ja, en die plek verdien je als je dus een artiest of bandje bent, uit Den Haag komt en ook nog eens heel erg goed bezig bent. Nou, en de volgende dame, die is dat sowieso, want ze heeft een eigen show in het paard. Voor veel artiesten is dat al een droom. Op 28 mei brengt de Latin band Cha Cha Shalina een album uit en staat er meteen dus een grote release show gepland in het paard. Nou, ook een superbelangrijke mijlpaal. Nou, goedemorgen, wat ben jij onwijs goed bezig met alles.
2: Ja, ik hou zoveel van muziek. Ik ga er gewoon voor.
1: Ja, en is het de eerste keer dat je zo'n hele show gaat geven dan ook in het paard?
2: Ja, sowieso nooit eerder in het paard gespeeld. En vaak hoor je wel dat je eerst paardcafé en dan de volgende stap, als het goed gaat, naar de kleine zaal. Maar we hebben het café geskipt en we mochten meteen in de kleine zaal. Dus dat is wel echt super cool.
1: Ja, super goed. En vooral ook juist als Haagse band gelijk bam in paardcafé. De kleine zaal is echt een mooie mijlpaal.
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar komt dus een release voor jullie album. Kan je wat vertellen over dat album?
2: Ja, het is ons tweede album. Want we hebben hiervoor een album in 2023 gereleased en in 2021 onze eerste EP. Dus we zijn al een tijdje bezig. Maar het nieuwe album gaat heten Mujeres Fuertes. En dat betekent sterke vrouwen. En het is een ode aan sterke vrouwelijke rolmodellen. Dus ik heb verschillende vrouwen gekozen. Zowel persoonlijke verhalen als grote artiesten als Celia Cruz uit Cuba. Of de schilder Frida Kahlo. Heb ik van iedereen een ode, zeg maar, geschreven.
1: Wauw, wat goed. Ja, ik ben sowieso helemaal girl power, dus dat vind ik echt prachtig. Alles is ook Spaanstalig. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Omdat Latin muziek en Spaanse taal, dat gaat gewoon het beste samen. Het is gewoon heel mooi. Je kan ook wel in het Engels zingen. We hebben één nummer waar ik soort van half Engels, half Spaans, dat noem je dan Spanglish, zing. Maar de taal is gewoon zo mooi. Het is gewoon zo mooie klanken, gewoon gepassioneerd. Dus vandaar dat ik in het Spaans zing. Maar ik praat eigenlijk helemaal geen Spaans.
1: Nee.
2: Dus soms komen mensen aan het optreden naar me toe uit Colombia. Of waar dan ook. En die beginnen blablabla. En ik echt zo, yo no hablo español. En dan denken ze echt, huh? Hoe dan? Je hebt alles in het Spaans gezongen. Maar dat is gewoon heel veel studeren. En dan ja, gaat dat vanzelf, zeg maar.
1: Ja, want hoe schrijf je dan je nummers als je de taal zelf niet machtig bent verder?
2: Ik schrijf het altijd eerst in Engels, de songtekst. En daarna vertaal ik het, maar dan is de vertaling nooit helemaal goed. Dus heb ik altijd mijn bandleden of Gerardo, die komt uit Venezuela. Die zegt, oh nee, dit, nee, zo zeg je dat niet, dat, nee, dit snapt niemand. Dus, en zo wordt het, zeg maar, samen gefine-tuned.
1: Ja, oh, wat tof. Dat vind ik echt tof. En die uitspraak dan, is dat dan ook nog lastig? Of als je het zingt, dan gaat het eigenlijk vanzelf?
2: Nou, in het begin was het lastig, want zeg maar gewoon Nederlands en Spaans, zeg maar vooral uit Zuid-Amerika, dus niet het Spanje-Spaans, want dat is toch weer een ander accent, is gewoon totaal tegenovergestelde van Nederlands. Weet je, Nederlands is heel erg alles achterin. Ja. En Spaans is heel duidelijk. Dus ik moest ook echt hard eraan werken. Ik heb echt uren met Gerardo gezeten. Daar echt opnieuw, nog een keer. Totdat het steeds beter ging, zeg maar.
1: Ja. En was er ook een bepaald woord ervoor? Je denkt van zo, dat was echt wel even gewoon een backbreaker bijna.
2: Oh, dat zijn er best wel veel. Ik heb zelf dat ik niet de R, die kan ik alleen maar rollen achter in mijn keel en niet met mijn tong. Dus daar was het altijd van opnieuw en het lukte niet. En uiteindelijk heb ik gewoon gezegd, jongens, dit is gewoon mijn Nederlandse dingetje. Ik ga nooit 100% Spaans klinken. En zodra je, zeg maar, gewoon de muziek goed uitvoert en gewoon met passie zingt, dan vergeven heel veel mensen je ook wel van, weet je wel, je bent gewoon goed bezig. En dan is het maar gewoon mijn trademark.
1: Ja, nou, ik denk dat het uiteindelijk ook wel siert. Ja, ik zelf hoor dat gewoon niet, dat het niet natuurlijk helemaal vlekkeloos is natuurlijk. Maar ik vind het altijd gewoon, ja, ook Frans, Spaans, ik vind het heerlijk klinken in
2: muziek.
1: Ja, het
2: zijn prachtige talen.
1: Ja, echt. En je kan me wat bij het ware uitlopen te schelden. En ik denk, wauw, wat mooi. Ja, de release komt er dus bijna aan. En als mensen dus naar het paard komen, wat kunnen ze een beetje van die avond verder verwachten?
2: Het is een soort van alsof je een kleine vakantie neemt. Dus dat is wat we ook heel graag willen uitstralen. Je komt er, er is gewoon een fijne sfeer. Als je wilt dansen, kan je dansen. Als je gewoon wil luisteren, is dat ook helemaal goed. Maar je moet je gewoon een soort van voorstellen alsof je, als je je ogen dicht doet, dat je op het strand zit met je cocktail in je hand. Gewoon dat je echt dat vakantiegevoel en het blij gevoel en het dansen, dat is gewoon het belangrijkste eigenlijk.
1: Ja, heerlijk. Dus 28 mei in het paard. Zijn er nog kaarten te halen?
2: Er zijn nog kaarten. Je moet wel snel zijn, maar er zijn nog kaarten. Dus kom ons alsjeblieft supporten.
1: We gaan ook even natuurlijk luisteren naar een nummer. Ja, ik ga proberen uit te spreken. Mujeres Fuertes.
2: Mujeres Fuertes.
1: Kijk, zie, ik ga nu al gewoon in de cursus bij jou. Ja. Ja, ik zou zeggen, kondig jij het nog een keer aan? Dan start ik hem in.
2: Yes. Hier is Mujeres Fuertes.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Bewoners van de prostitutiestraten in de Geleenstraat en de Dobletstraat zijn opnieuw zwaar teleurgesteld in de gemeente. Meldt mediapartner Omroep West. De plannen om de seksramen uit de woonwijk te verplaatsen zijn opnieuw doorgeschoven naar een volgende coalitie. Omwonenden klagen al jaren over geluidsoverlast, intimidatie en vervuiling en vrezen dat er een oplossing nog ver weg is. De politie hield een grote verkeerscontrole op bedrijfsterreinen Zichtenburg, Kerkentuinen en Dekkershoek. Daarbij werden 62 bekeuringen uitgedeeld. Vooral automobilisten met luidruchtige sportuitlaten werden aangepakt. Ook werden bestuurders betrapt zonder rijbewijs, onder invloed en met valse kentekenplaten. Volgens de politie geldt op het terrein een zero-tolerance-beleid tegen verkeersoverlast. En er is ook nog positief nieuws, want in Den Haag

heeft iemand bij een lottotrekking een prijs gewonnen van maar liefst 100.000 euro. Het winnende lot werd verkocht bij Primera Loosduinen aan de Loosduinse Hoofdstraat. Het is al de tweede grote geldprijs die dit weekend in de stad valt. En dan het weer van vandaag. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui. Maar tussendoor zijn er flinke opklaringen. Het wordt ongeveer 15 graden.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song. Rock Your Body van Justin Timberlake. Wat een lekkere track. En ik heb nog meer leuke, interessante dingen. Een voorstelling over kracht, balans en verbinding tussen het vrouwelijke en mannelijke. In Devi van Purnima Dance Company komen dans, muziek en spiritualiteit allemaal samen. En aanstaande vrijdag gaat ze optreden in het Regentes hier zo in Den Haag. En ze zit op dit moment bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het?
1: Goed. Super leuk dat ik hier de gast mag zijn.
0: Ja, tuurlijk. Nou, je straalt helemaal. Dus dat is echt...
1: Same to you, though. Ja.
0: De vibe zit er goed in. Nou, aanstaande vrijdag ga je dus optreden hier in het Regentes. Ja, wat ga je daar precies doen?
1: Ja, dus Devi is een dansvoorstelling. Echt een avondvullende voorstelling. En ik dans met twee anderen. Wij zijn allemaal geschoold in Bharatanatyam. Dat is een klassieke vorm uit Zuid-India. Maar we bewegen echt vanuit ons eigen lichaam. Dus het is een soort van eigen vorm van beweging.
0: Ja.
1: Voor de grap, Purnima's bewegingstaal. Dus het is wel gestoeld in klassieke vorm, maar het krijgt een eigentijdse interpretatie. Dus het is een samenkomst van muziek, van licht, van beeld. Dus het is een hele ervaring, zou ik willen zeggen.
0: Ja, een hele ervaring. Ja, volgens mij zijn het ook best wel lastige dansen. Want het, toch, je hebt dan allemaal van die mooie kleding aan, als ik het goed heb. En dan ook op blote voeten. En, toch?
1: I love this.
0: Ja.
1: Want jij hebt nog nooit gezien ons natuurlijk. Dat ga je ook vrij kort eerst zien.
0: Ja, klopt.
1: Dus ik maak ook, ons kostuumontwerp heeft ook eigen, ja, eigen ontwerp gemaakt voor het werk wat we dansen. En het kwam eigenlijk voor dat... Nou ja, Devi gaat over het vrouwelijke, over die vrouwelijke energie. En we hebben heel erg gespeeld met licht en donker. Het komt een beetje voort uit eerdere werken. Donker wordt vaak eens negatiefs gezien. In de dag ben je bang, het is donker, weet je, moet je verstoppen. En we wilden juist kijken, hoe kunnen we die donkerte een andere betekenis geven? Is dat iets waar juist die kracht ontstaat? Is dat iets waar die rust is en waar je dus, nou ja, een soort van transformatie door kunt maken? Dus we beginnen... Ik wil ook niet veel verklappen natuurlijk. Maar we spelen heel erg met die donkertje en licht. En dus het kostuum heeft daar ook een rol gespeeld. Dat we hebben gekozen voor een lichte kleur, natuurlijk materiaal. En hoe het ook met het lichaam en beweging werkt. Dus ons kostuum is zeker weten ook interesting.
0: Ja, ja.
1: Maar niet een klassieke vorm van Indiase danskostuum. Ik gebruik wel modellen vanuit de Indiase mode. Dus ik weet niet of je ooit een sari hebt gezien.
0: Ja, ik heb zelfs een keer aangehad.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Nou ja, die hebben zo mooie blousjes.
0: Dus ja.
1: Dat is heel kenmerkend voor mij, voor vrouwen. Want die sari is natuurlijk helemaal gewrapped around you, wat heel erg mooi is. Maar dat blousje is dan vaak super kort. En ik vind dat iets krachtigs hebben. Dus ik wilde dat element wel verwerken in het kostuum. We hebben ook andere, we hebben een soort van fabric wat heel erg transparant is. Heel erg mooi beweegt in de ruimte met onze beweging die we maken. Dus het kostuum is een ding op zich ook. En het is ook echt onderdeel van, maar ik ga daar niet te veel, want dat moet je gewoon komen kijken.
0: Ja.
1: Van het verhaal. Dus het, dat we dat dragen en dat we op een gegeven moment dat je het ziet. Want je ziet het eerst ook niet.
0: Ja.
1: Ik verklap alles.
0: Ja, ik verklap alles.
1: Je hoeft niet meer komen te kijken.
0: We weten hoe het gaat. Nee, nee, maar is het ook een voorstelling waar iedereen naar toe kan komen kijken? Of is dat je echt ook richt op een bepaalde doelgroep?
1: Ja, het is wel een goede vraag, want we hebben dus eerder werks 3. Dat was, zou ik zeggen, niet voor iedereen. Dat was denk ik wel iets meer voor volwassenen. En met Devi hebben we ook wel bij, we waren in Arnhem 2 weken geleden. En daar waren ook kinderen komen kijken. Die hebben gewoon hele voorstelling uitgezeten. Dus dat kan denk ik wel echt voor een ieder zijn. Ik denk voor leeftijd zou ik zeggen, nou ja, 7 jaar, vanaf 7 jaar.
0: Vanaf 7 jaar.
1: 1000.
0: Tot 1000. Love it, die positiviteit.
1: Maar ja. Ik denk wel ergens dat wij... Ik kom uit Den Haag natuurlijk, ik ben hier geboren en getogen. Dus wij hebben hier echt wel een soort van publiek opgebouwd... wat bestaat uit mensen die lijken op ons, denk ik. Jong, die wel iets met kunst en cultuur hebben. Maar ook wel echt, wat ik heel erg tof vind, een soort van oudere generatie... vanuit de Indiase, Hindoestaanse diaspora, Suriname... Die denken, oh ja, deze thema's, daar verbind ik me graag mee. Dus een soort van hele diverse groep van mensen.
0: Ja, ja, dus lekkere diversiteit ook erin. Is er dan ook iets waarvan je hoopt dat mensen dat meenemen of meepakken dat als ze die voorstelling hebben gezien?
1: Ik hoop dat als je weggaat, dat je iets van een Davy in jezelf voelt, herkent, hebt ontdekt. Dat zou, ja, dat is eigenlijk mijn wens.
0: Dat is eigenlijk je wens, ja. Ja, en ja, dus voor degene die het nog niet helemaal duidelijk heeft, want de innerlijke Davy, wat is dat dan nou precies?
1: Dat is dus precies wat we gaan doen in de voorstelling. Want weet je wat het is? Als je praat over Davy, dan kom je snel in dualiteit. Dus je hebt of over vrouwelijk of mannelijk, licht, donker.
0: Ja.
1: Dat is precies waar we dus in die beweging naar op zoek gaan. Want wat is daar dan voorbij of onder? Of
0: ja.
1: Wat is daar nog meer in? En dus in beweging is daar geniale taal voor. Want dat brengt je ook naar binnen.
0: Want als jij je eigen innerlijke Davy zou moeten omschrijven in gewoon één zin, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, dat is echt een goede vraag. Ik denk dat het elke dag anders is. Elke dag anders is dat elk moment eigenlijk wel veranderd. En ik heb door de voorstelling Davy dat ook wel echt veel meer bewust in mezelf meegemaakt. Maar het is echt een hele veelheid van zijn. Van kwetsbaarheid naar kracht, naar teruggetrokkenheid. Gewoon mezelf zijn. Of juist dat naar buiten uitdragen. Ja, het is een hele verschillende. Ja. En dat is ook echt wat Davy is voor mij. Een hele gelaagdheid van die vrouwelijke kracht.
0: Ja, ja. Dus één zin is gewoon ook niet genoeg om dat te
1: ontschrijven. Sorry, één zin.
0: Nee, hoor, niet erg. Dus aanstaande vrijdag is volgens mij de eerste keer... niet de eerste.
1: Ja, dus de première is in Oorschel geweest in januari.
0: Ja.
1: Dus sinds januari zijn we eigenlijk al aan het toeren door het land. We zijn een soort van halverwege. Dus we komen even weer terug naar Den Haag. En dan gaan we weer door. Dan zijn we zaterdag in Amsterdam. Daarna in Haarlem. Dus we gaan dan lekker door. Maar ik dacht, dus weer even terug naar huis.
0: Ja.
1: En dan weer...
0: Ja, want hoe is het dan om ook heel het land door te toeren?
1: En het is heel grappig dat overal is het weer anders. Dus ieder theater, ieder publiek is anders. Waardoor ook de voorstelling iedere keer anders is. Dus die Davy die we dus zoeken, die is iedere keer anders. Dus we hebben ook nagesprekken na de voorstelling. En er komen ook iedere keer weer hele andere geluiden met... oh ja, dit heb ik meegemaakt of ervaren. Maar één ding wat mij opviel, wat altijd wel naar voren kwam, was... dat mensen echt met elkaar in gesprek konden gaan over... oh ja, dit heb ik ook soort van gelijk gevoeld of gezien of ervaren.
0: Ja.
1: Dat is echt iets wat mij dan wel raakt.
0: Nou, ja, dat de mensen...
1: verbinden elkaar.
0: Ja, dus eigenlijk buiten dat gewoon een voorstelling is... echt een verbindende voorstelling. Ja, prachtig. En... dat is natuurlijk ook zo. We mogen kaarten gaan weggeven.
1: Yes.
0: Ja. Dus deze hele week kan jij kaarten winnen hier zo bij Den Haag FM. En daarvoor moet jij een bericht sturen. En dan even aangeven waarom jij die kaarten zou moeten of mogen ontvangen. Dat kan je dus sturen naar 070-307-8899. En ja, degene die de leukste berichten heeft... of de beste reden waarom jij zo'n kaart zou mogen winnen... die worden dan uitgekozen en op de gastenlijst gezet.
1: Superleuk.
0: Ja, want in totaal mogen we 10 kaarten weggeven.
1: Yes.
0: Ja, dat is natuurlijk niet niks.
1: Zeker, ja, superleuk. We dachten gewoon, weet je, we zijn terug in onze eigen hometown. Dus we willen ook echt wel dat we hier dan wat leuks teruggeven.
0: Ja, iets leuks teruggeven voor thuis.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, toch? Ja. Nou, prachtig, dankjewel. En ook vrijdag natuurlijk, ja, ga ervan genieten. En ik heb zoiets van, ik ben ook heel erg benieuwd. Want ik denk dat ik zelf ook nog even kom gluren.
1: Ja,
0: bij
1: superleuk.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Talk to me. En wie nu met mij gaat praten, is natuurlijk niemand minder dan Chickie. Goedemorgen.
1: Good morning. We zijn helemaal matching.
0: Ja.
1: Training.
0: Allemaal green groen. Team. Ja, groen is mijn lievelingskleur.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ik vind alle kleuren van de regenboog mooi. Ik heb geen lievelingskleur.
0: Nee, heb je niet eentje dat je denkt, ja, die
1: springt
0: eruit?
1: Ik hou van alle kleurtjes.
0: Ja, ja, dat snap ik ook wel. Ja, en ik weet, groen heeft gewoon iets.
1: Ja, groen is wel heel mooi. Ik heb ook wel veel groen.
0: Ja,
1: klopt wel.
0: Ook in huis, weet je wel, dan denk ik, oh, lekker, lekker groen.
1: Ja, planten, dat maakt mijn huis groen. Maar...
0: Ja, nou, ik heb één wand.
1: Oh ja, helemaal groen.
0: Nou, die wand is zwart met dan groene bladen erop. Dat is zeg maar zo'n printjesbehang. Maar het is echt heel mooi. En dan is er zo'n grote ronde spiegel erop. Ja.
1: Nice. Ja. Nou, ik moet eerlijk bekennen, wij hebben een groene bank bedenkt beneden.
0: Ja. Ja. Nou, ik ook, maar die gaat er wel binnenkort uit.
1: Oh ja, waarom?
0: Ik heb een nieuwe besteld.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nee, leuk. Het is natuurlijk ook de week van het nieuws.
1: Ja! Ja. Dus vandaag eerst Haags Bakkie en dan gaan we door gewoon tot 1 uur. En het wordt hartstikke leuk, want er komen allemaal mensen uit de media die met nieuws te maken hebben, komen langs. Ook onze eigen collega's gaan zich voorstellen aan jullie. Dus dat is echt superleuk. Dus je moet echt blijven luisteren.
0: Oh, heel erg leuk, ja. En dat is dus deze hele week van 12 tot 1.
1: Ja, van 12 tot 1 word je voorgesteld aan al onze collega's. En kijk je achter de schermen, een beetje backstage bij Den Haag FM.
0: Ja, dus ook als iemand nu luistert en denkt, oh, dat vind ik ook leuk, die kan straks het gewoon hier in de bieb naar binnen lopen en gewoon komen gluren.
1: Ja, je kan komen gluren. En sterker nog, je kan ook je 10 minutes of fame pakken. Want je mag ook zelf hier radio maken. Dus wow. Dan word ik jouw sidechick en dan ben jij de hoofdpresentator. Dus ja, dat kan gewoon. Dus je kan ons appen 070-307-8899 als je dat wil doen. Of natuurlijk mailen, dat kan ook.
0: Ja, dus ben jij benieuwd naar hoe dat nou allemaal werkt hier zo? Welk knopje wat is? Ja, kom gewoon even langs en dan kan je gewoon even proeven. Ik noem het ook een beetje gluren bij de buren. Ja. Maar dan gluren bij Den Haag FM.
1: Zeker, ja, je kan bij ons gluren. Nou, dat kan je altijd, want we zitten natuurlijk op zo'n geweldige plek midden in het centrum. Maar je mag echt naast me komen staan en bij de knoppen komen kijken.
0: Nou, super tof. Dus ik zou zeggen, grijp die kans. Doe dat. Vandaag dus tussen 12 en 1. Maar eerst gaan jullie zo meteen luisteren naar Haags Bakkie met Chickie.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd. Eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten. En er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de Sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dat plan bleek toen toch niet haalbaar. In de Abraham van Beierenstraat is gisteravond een auto uitgebrand. Brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. Ineens waren ze er, een jaar geleden, 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de Droppie-winkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en voor geld natuurlijk. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat wordt ingenomen.
8: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
7: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanmorgen een verklaring voor het succes in Den Haag.
8: Ik denk ook wel dat het komt dat het Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De grootste stad van Nederland, zeggen ze dat eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
7: Donderdag opent een nieuw Droppie-filiaal aan de Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. Het weer nog. Regenbuien met kans op hagel en onweer. Maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger en meer zon. En warmer tot maximaal boven de 20 graden in het komende Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
9: Ja, goedemorgen en we beginnen met mijn lievelingszanger Teddy Swims.
10: Den

0: Ja, goedemorgen. Dat is lekker wakker worden, zeg. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Ja, je luistert weer naar Haags Bakkie. Leuk dat je luistert. Ik zit op de plek van Jessica. Een paar dagjes deze week, later in de week, is ze er gewoon weer natuurlijk. En we beginnen natuurlijk altijd met het laten horen van de keuze voor Even na 11. En Jessica die is altijd bezig met het alfabet. Vorige week was het de E en deze week is het de F. Ja, de Even na 11, Even na 11 ga ik een plaat draaien. En jullie mogen kiezen welke dat dan is. En deze week is de letter F aan de beurt. Dus we hebben gekozen voor Jessica en ik, voor Fleming, 2 keuzes.
1: Even na 11.
0: Ja, de Even na 11. Ik ga hem laten horen. Je keuze is dus Fleming, niet nodig. Of, komt-ie. Ja.
2: Ik doe alles op gevoel. Ik heb geen idee.
0: Alles op gevoel dus, met Zoë Tauran. Fleming en Zoë Tauran. Of die andere dus. Komt-ie, moet ik hem weer even laten horen.
2: Ik doe alles op gevoel. Ik heb geen idee.
0: Ja, welke kies jij? Fleming, dus alles op gevoel of niet nodig? Nou, je kan het laten weten door te stemmen via de socials. Dat kan door naar Instagram te gaan, @denhaagfm. En dan op het verhaal kan je kiezen welke plaat ik strakjes Even na 11 moet draaien. Ja, vandaag hebben we leuke gasten. Luc Wessels komt langs en dan gaan we het ook over muziek hebben. Althans, ja, over het Songfestival onder andere. Want dat was natuurlijk afgelopen weekend. Dat is het tweede uur. Er is een festival in, bij de Pip binnenkort, eind mei. Geen alcohol en geen drugs. Wat voor festival en waarom specifiek geen alcohol en drugs? Dat hoor je strakjes bij de Pip. Op 30 mei is dat. Zometeen straatnieuws. Ja, wat staat er allemaal in deze krant? En natuurlijk Adapt Don't Shop. Die kan je ook vinden al op onze socials. Want ach, het is weer een schatje hoor. Strakjes meer daarover, maar eerst nu muziek. Afrojack en Sia en David Guetta, Awake Tonight.

0: Ja, Thorn van Natia in Bruglia. Jeetje, daar hebben we lang niks van gehoord, zeg. Leuk om weer even deze plaat te horen.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ook leuk dat je luistert naar Haags Bakkie natuurlijk. Maandag tot en met vrijdag live vanuit de bibliotheek tussen 10 en 12. En ik mag lekker blijven zitten vandaag. Na 12 is daar nog een programma speciaal voor de Week van het Nieuws. Want ja, dat is het, de Week van het Nieuws. Dus tussen 12 en 1 blijf ik zitten. En dat is de hele week, ook als Jessica weer op mijn plek hier zit, tussen 10 en 12. Want ja, dan gaan we een beetje een kijkje achter de schermen nemen. Wat gebeurt er bij het nieuws maken? Dus mijn collega's die bijvoorbeeld reportages maken, of die politiek verslaggever zijn, of die de online verhalen maken. Nou, die komen allemaal langs en vertellen wat ze hebben gedaan. Maar ook tegelwinnaars, dus dat zijn mediaprijzen, komen voorbij. En dit is echt superleuk. Jij hebt zelf ook de kans om radio te mogen maken, of om gewoon mee te kijken en langs te komen en naast mij te komen staan en te kijken hoe al die knopjes werken achter de draaitafel van de studio. Dus ja, wees welkom tussen 12 en 1. Nou ja, daarvoor mag je ook al langskomen hoor. Want ik zit er nu toch al. Tot 12 uur is het Haags Bakkie. En in Haags Bakkie natuurlijk de vaste gasten die je altijd hoort voorbij komen. Op maandag natuurlijk altijd Adopt Don't Shop. Welk schattig huisdier is daar te adopteren? En dat is er weer eentje. Ach. Ja, als ik niet een man had die... ik ga ook wel veel op vakantie. Dus ik ben ook wel weinig thuis. Dus dan vind ik het ook zielig. Maar als je een plekje hebt, ja, ik zou ze eigenlijk allemaal zelf willen adopteren. Zometeen ook straatnieuws. We gaan even doornemen wat er allemaal in de krant staat. En natuurlijk heel veel Haagse items en ook Haagse muziek, zoals Chico met Koude Kak.
1: Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek.

0: Je start je werkdag met Den Haag FM. Dit is Haags Bakkie met Chicky Traxel.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Ja, goedemorgen. Je luistert naar Haagsbakkie. Niet met Jessica, maar met Chicky. Ja, tot 12 uur ben ik bij je. En op de maandag bellen we regelmatig met het straatnieuws. En dat doen we met niemand minder dan de hoofdredacteur Theo Kaimans. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Chicky.
0: Ja, goedemorgen. Nou, fijn dat ik je aan de lijn heb. Heb je hem in de hand?
1: Ik heb hem in de hand.

0: Zeker, ik heb de krant in de hand.
1: Ja, vertel, wat is het coververhaal? Wat voor mooi staat er op de voorpagina?
0: Nou, het leuke is dat we in dit nummer als thema hebben vooroordelen bevechten. Dus de vooroordelen die er nog wel eens zijn over dakloze medemensen. En het coververhaal gaat over een Haags raadslid, Judith Klokkenburg. Zij zit in de gemeenteraad alweer een jaar of 5. En zij vecht onvermoeibaar voor mensen die weinig stem of geen stem hebben. Dus de mensen in de marge, de mensen die niet gehoord worden. En met name daar zet zij zich voor in.
1: Oh, maar wat heeft dat dan te maken met de vooroordelen?
0: Nou, het is heel interessant dat eruit blijkt dat mensen nogal vooroordelen hebben ten aanzien van dakloze medemensen. Bijvoorbeeld, en blijkt uit onderzoek dat in Engeland en Denemarken hebben ze onderzoek gedaan naar dakloze medemensen. Hebben ze een test gedaan. Ze gaven deze mensen geld. Om te kijken wat deze mensen dan zouden doen met geld, met dat geld. En je zou aannemen dat vanuit een vooroordeel dat de mensen er meteen drank of drugs van zouden kopen. Maar dat was dus niet het geval. Deze mensen staken dat geld in de ontwikkeling van zichzelf. Ze deden cursussen om aan werk te komen. Ze kochten soms een tweedehands auto om hun kinderen naar school te brengen. Met andere woorden, het was een totaal ander perspectief. En dat is ook de optiek van Judith Klokkenburg. Zij zegt ook van ja, je kunt niet deze mensen vanuit een vooroordeel behandelen. En zij ging in de politiek juist om die vooroordelen te bevechten. Met name omdat zij ontdekte dat regels die er nogal zijn in Nederland vaak niet zijn voor de mensen, maar de mensen eerder er zijn voor de regels. En ze zegt dat moet omgedraaid worden, je moet meer maatwerk leveren. En dat is met name wat zij, waar zij zich voor inzet. En met succes, moet ik zeggen.
1: Ja, hartstikke mooi. Ik vond de expositie heel erg mooi. Met de foto's van dak- en thuislozen. Ja, in hun kracht neergezet, zeg maar.
0: Ja.
1: Een man op de rand van zijn bed met zo'n dikke sigaar. Maar ook een vrouw, echt flamboyant best wel, vond ik haar eruit zien. Met allemaal honden die ze aan het uitlaten was. Ja, ik vond dat heel bijzonder. Want je gaat toch heel erg anders kijken. En ik ben wel eens bij het straatconsulaat geweest. Natuurlijk in de Torenstraat daar op het hoekje. En dan had je ook allemaal foto's van mensen, willekeurige mensen. En dan werd de vraag gesteld, ja, wie hiervan is dak- of thuisloos? Ja, en dan wijs je toch vaak de verkeerde aan. Dus je bent toch echt, ook ik ben bevooroordeeld. Want je hebt toch een soort van bepaald idee daarbij. Maar ja, dak- en thuislozen hoeven niet per se er onverzorgd uit te zien. Want ja, dat zijn ook mensen die van hotel naar hotel gaan. Of bank slapen bij vrienden of in de auto. Ja, dat is echt vreselijk. En ik denk het grootste vooroordeel wat er over dak- en thuislozen bestaat is dat het van die dronken mannen zijn, zeg maar.
0: Ja, met van die baarden die dan in prullenbakken staan te staan.
1: Ja, ik denk dat dat het grootste vooroordeel is. Of het eerste beeld wat mensen krijgen als ze horen iemand is dakloos.
0: Nou ja, en weet je wat het dan ook is? Daardoor zien we niet hoe groot en hoe schrijnend het probleem is. Want het gaat hier om een groep mensen die het kunnen alleenstaande moeders zijn, die met hun kinderen in een auto leven. Het kunnen hele gezinnen zijn die op straat leven. Maar het kunnen zelfs mensen zijn die werk hebben, maar geen huis. Dus het probleem is vele malen groter en dieper dan het clichébeeld wat we voor ogen hebben. Dus dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja, hey, en wat voor mooie andere Haagse verhalen staan er nog meer in?
0: Nou, we hebben ook Den Haag heeft een primeur, een Nederlandse primeur. Er komt namelijk de expositie Postcard Art Exhibit in Nederland. Dat is een tentoonstelling
1: In Scheveningen.
0: Ja, die is ooit opgericht door twee mensen internationaal. De bedoeling is dat kunstenaars op postkaartformaat kunstwerken insturen naar degene die dat dan in Nederland gaat doen. Dat is Tessa Magdenberg. En die gaat er een tentoonstelling mee organiseren in Beelden aan Zee. En het mooie is dat de kunstwerken worden na afloop van de tentoonstelling ook verkocht. Maar de opbrengst gaat voor het grootste deel naar een project van Beelden aan Zee voor mensen met dementie. Want men heeft ontdekt dat kijken naar kunst voor deze mensen toch ook wel een soort van heilzaam proces is. Kijk, het kan de dementie niet stoppen, maar het kan het wel verzachten. En dat is dus een heel mooi initiatief. En daar heeft Den Haag de Nederlandse primeur in.
1: Ja, fantastisch. En wanneer gaat die tentoonstelling, vanaf wanneer kan je die bezoeken?
0: Die kun je bezoeken in begin juni. Je kunt gaan naar de website postcardexhibit.com. En dan zie je precies wanneer en hoe. Maar hij is te bezoeken al vanaf 4 juni in Wilde aan Zee.
1: Dat is dus bijna over 2 weken. Ja, leuk. Ja. En is er nog meer nieuws uit onze mooie stad?
0: Ja, zeker. Een tijd geleden, een paar weken geleden, was de Haagse politiek nogal in reuring. Want de VVD had gezegd, dus de fractie van de VVD, dat men klachten had binnengekregen over van hondenbezitters. Die zeiden van ja, maar er zijn zoveel tentjes in het Haagse bos en de Scheveningse bosjes. En ja, wij voelen ons daar onveilig over. Nou, wij dachten van nou, dat gaan we eens even onderzoeken, want dat schijnt niemand gedaan te hebben. Dus wij gingen ook daadwerkelijk het Haagse bos in, om te kijken van ja, hoe groot is dan het probleem? Nou, dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Het bleek dat die tentjes meer in de media voorkomen dan in het Haagse bos zelf. En iemand van de gemeente zei ook van ja, nogal wiedes. Want deze mensen die in tenten leven, die hebben maar één motivatie, één reden. Dat is werk. Ze willen werken, werken, werken. Dus als er ergens werk is, dan breken ze die tentjes meteen op en gaan ze daar aan het werk. Dus weer een vooroordeel, zou je kunnen zeggen, wat wij hebben doorgeprikt. Blijkt dus helemaal niet een enorme overlast te zijn. Er is er sprake van.
1: Ja, als ik in het Haagse bos loop, ben ik ze eerlijk gezegd ook niet tegengekomen. Alleen een keertje toen ik op reportage ging. Ja, zie je, dat is het weer het nieuws. Want ja, overdag, zeg maar, dan zijn ze er niet. Ze zijn er natuurlijk 's avonds en 's nachts. En ik, ja, dan loop ik er niet. Dus dan heb je er ook geen overlast van.
0: Nee. En weet je wat zo triest is, Chickie? Ik bedoel, een tijd terug toen het zo koud was, misschien weet je je dat nog wel te herinneren, zag ik ook bij mij in de buurt ook een dakloze meneer. Willem heet hij. Ik zie hem ook wel eens in het straatbakkie van het straatconsulaat. Fantastische plek trouwens. Kan ik iedereen aanraden om daar naartoe te gaan. Dat is een plek waar je een kop koffie kunt drinken, maar ook een kop koffie kunt doneren voor dakloze medemensen. Dus een fantastisch initiatief. Heel mooi. En maar ja, deze man, hij is al ver in de 80, die sliep dus tijdens die koude periode gewoon in de Scheveningse bosjes.
1: Ja.
0: En ja, dat is zo vreemd om dat te moeten zien. Je praat met zo iemand, het is iemand net zoals jij en ik. Maar ja, jij en ik gaan naar huis en hij gaat naar zijn tentje in de Scheveningse bosjes.
1: Ja, diep treurig is dat natuurlijk.
0: Heel, heel, ja, zeer.
1: Hey Theo, ik heb nog een laatste vraag voor je. Ja? Niet per se over de krant, maar het is deze week de week van het nieuws. Dus ik ben benieuwd waarom jij voor de journalistiek hebt gekozen en heel graag nieuws wil maken. Waarom je dat bent gaan doen en ja, hoe dat is
0: mooie
1: bij
0: vraag.
1: Het straatnieuws.
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Want ik denk dat het antwoord je misschien niet zal verrassen. Ik denk dat dat voor veel mensen in de journalistiek wel zal gelden. Maar ik ben ooit begonnen omdat ik dacht van de journalistiek is de waakhond van de democratie. En we moeten misstanden signaleren en opschrijven en bekendmaken, zodat de samenleving zichzelf kan verbeteren. En ja, in principe, dat was mijn ideaal. En daarom ben ik de journalistiek in gegaan. En ik kan zeggen van, na zoveel jaar, ik heb zoveel mensen geïnterviewd met zoveel indrukwekkende, bijzondere en mooie verhalen, dat ik ook echt geloof in deze samenleving en de kracht ervan. En dat we het met z'n allen echt beter kunnen maken. En dat is ook de reden dat ik een aantal jaar geleden met straatnieuws ben begonnen. Om vanuit diezelfde drijfveer van, we kunnen en we willen en het met z'n allen beter maken. En daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Nou ja, en dat doe je al. En ook als ik dan luister naar de verhalen, ja, misstanden aan de orde brengen. Ja, dat doe je natuurlijk door die vooroordelen bijvoorbeeld te onderzoeken en op te schrijven wat dan de waarheid is in plaats van wat de feiten zijn in plaats van de geruchten, zeg maar.
0: Klopt. En ook om, maar ook om aan te tonen van dat er ook wel eens dingen goed gaan. En dat het niet alleen maar een somber verhaal is, maar dat er heel veel mensen zijn in onze samenleving, vrijwilligers, burgerinitiatieven, mensen op de hoek, die ook echt onbaatzuchtig de handen uit de mouw steken om het beter te willen maken. En dat, ja, dat verdient ook gewoon een pluim en aandacht.
1: En een heel mooi podium is Straatnieuws. Mooie verhalen weer te verkrijgen. Nou ja, bij mij, ik haal hem vaak als ik de supermarkt uitloop. Maar je komt ze genoeg tegen. Als je nou niet ze tegenkomt omdat je altijd druk aan het werk bent en je boodschappen bijvoorbeeld laat bezorgen, kan je ook je abonneren of kan je hem ook online kopen eigenlijk?
0: Nee, dat doen we bewust niet. Want we willen namelijk dat de opbrengsten van Straatnieuws zoveel mogelijk gaan naar de straatverkopers.
1: Ja, dus, mooi.
0: Hè? Ja, dat is daarom doen we wat we doen. En ook deze mensen, daar spreek ik regelmatig mee. En dan denk ik ook, het zijn zulke lieve, mooie mensen. En het is eigenlijk zo oneerlijk dat zij geen dak boven hun hoofd hebben. Dus laten we hopen dat dat snel verbetert.
1: Ja, het is ook een mooi moment om ook met ze eventjes in gesprek te raken. Behalve dan dat je alleen maar die krant koopt. Dankjewel, Theo Kaimans, hoofdredacteur van Straatnieuws. En strakjes na 12 veel meer over al die nieuwsmakers in onze stad. Theo, dankjewel, hè?
0: Jij ook, Chicky. Dank je.
1: Doeg.
0: Doeg.
1: Manchild nu, Sabrina Carpenter, op Den Haag FM.

0: Ja, Offenbach, Miles Away hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie. En elke maandag zijn wij weer op zoek naar een nieuw huisje voor een heel lief huisdier.
1: Adopt, don't shop.
0: Ja, in Adopt, don't shop doen we dat. En vandaag bellen we met Noor. Want ja, Rijso, een hele lieve kater, die is op zoek naar een nieuw huisje, hè, Noor?
2: Ja hoor, ja zeker, ja, ja.
0: Vertel, want het is een schatje, vind ik.
2: Ja, Rijso is een hele lieve jongen. Hij komt uit een huis met heel veel katten. Heeft hij samen gewoond. Degene van wie hij was, kon er niet meer voor zorgen. Dus hij en een paar van zijn clubgenootjes zijn bij ons teruggekomen en we zoeken nieuwe baasjes.
0: Oh, en wat kan je vertellen over deze liefaard? 1 jaar is
2: hij,
0: hè?
2: Het is een super lieve kater. Hij is 1 jaar ongeveer. Maar hij is wel heel erg bang in het begin, want hij zat bij ons in het begin helemaal verscholen.
0: Oh.
2: Als hij eenmaal gewend is aan je, dan komt hij achter zijn handdoekje vandaan. En dan gaat zijn kontje omhoog en dan kan je hem aaien, hoor. Dan is hij helemaal een knuffelkater.
0: Oh, want dat vind ik fijn altijd, om te knuffelen. Ja. Niet alle poezen houden,
2: nee,
0: of katers houden van knuffelen, maar ik hou van knuffelen. Maar je moet dus eerst eventjes, zijn vertrouwen winnen.
2: Zeker, ja, ja.
0: Ja, en ik heb een mooie foto's gezien.
2: Krassen op zijn neus. Dus daar dachten we van, we gaan hem lekker alleen plaatsen en niet in een huis met andere katten. Want hij vindt het misschien fijn om gewoon lekker de enige viervoeter in huis te zijn.
0: Ja, en wat voor kat is het?
2: Hoe bedoel je?
0: Hoe ziet hij eruit? Wat voor soort is het?
2: Een huiskat, zeg maar, een Europese huiskat. Maar hij is wit en dan is hij een beetje met sipars.
0: Ja, heel cute is die. Och, ja. ach, mooie oogjes, schattige kijkers. Beetje bolle wangetjes, vind ik.
2: Ja, hij is best groot, hoor, voor 1 jaar.
0: Ja, zeker. Ja. Een bolly, hij krijgt goed te eten van jullie.
2: Ja.
0: Hey, en als mensen nou denken, die Rijso, daar, ja, die wil ik wel knuffelen en daar wil ik me wel over ontfermen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Je kan sowieso op de website kijken van het HDC. En dan kijk je bij te adopteren katten. En daar staat hij op. Dan zie je plaatje en dan kan je verder drukken. En dan staat er een formulier onder zijn pagina. Dat kan je invullen. En dan maken we een afspraak met je om kennis te maken.
0: Ja, Rijso is dus te vinden op het Haagse dierencentrum.nl. Ja, echt een cutie. Maar je kan hem ook zien natuurlijk op onze socials.
2: Ja.
0: Adopt, don't shop. Dus kijk zeker eventjes. Noor, onwijs bedankt en een hele mooie maandag gewenst.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Oké, doei doei.
2: Dag.
1: Adopt, don't shop.
0: Casanova hier nu van Ultimate Chaos.

0: Ja, liefdesverdriet hier op Den Haag FM.
1: Even na 11.
0: Ja, je hebt nog heel even de tijd. Het nieuws komt er nog aan en dan nog even een plaat. En dan ga ik de Even na 11 draaien. Je kan vandaag kiezen in het artiesten ABC, de Even na 11. Voor Fleming en dan het nummer Niet nodig of Alles op gevoel. Ga naar onze socials en daar kan je jouw stem uitbrengen. Ik ga hem ook nog even laten horen. Ik doe alles op gevoel. Ik heb geen idee. Ja, laat me weten welke ik zo meteen even na 11 moet draaien door te stemmen op het verhaal van Den Haag FM.
1: Even na 11.
0: Nu nog Ed Sheeran en dan strakjes even na 11 hoor je wat de keuze is geworden van jou.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd. Eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten. En er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de Sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dat plan bleek toen toch niet haalbaar. In de Abraham van Beierenstraat is gisteravond een auto uitgebrand. Brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. Ineens waren ze er, een jaar geleden, 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de Droppie-winkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en voor geld natuurlijk. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat wordt ingenomen.
5: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
4: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanmorgen een verklaring voor het succes in Den Haag.
5: Ik denk ook wel dat het komt dat het daarna ook wel een groene stad is. Hè? De goedste stad van Nederland, zeggen ze wel eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
4: Donderdag opent een nieuw Droppie-filiaal aan de Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. Het weer nog. Regenbuien met kans op hagel en onweer. Maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger en meer zon. En warmer tot maxima boven de 20 graden in het komende Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
0: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
6: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
7: Ja, en we beginnen met de Effen na 11.
3: Den Haag FM. Effen na 11.
7: Jullie kozen voor Flemming natuurlijk. Niet nodig. Weer een

0: Are You Sorry Now van Sarah hier op Den Haag FM. En je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en vaste gast in Haags Bakkie is Luc. En die is ook aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Luc Wessels. Jeetje. Ja, je bent natuurlijk een bekende van Haags Bakkie. Want je zit, nou ja, bijna elke maandag zit je bij Jessica.
2: Ja.
0: Maar ja, wij zijn ook oude bekenden. Oh my god.
2: Ja, we go way. Ja, ik weet niet hoe lang. Decennia geleden.
0: Ja, echt lang geleden. Dat verraadt dan ook al dat we al ietsje ouder zijn. Maar dat geeft ook aan hoe lang jij al in het vak zit. En dat je nog steeds daar heel druk en heel succesvol mee bent. Dat is mooi.
2: Ja, en vooral het laatste. Want druk, dat vind ik een beetje is voor mij een beetje zo'n negatief woord.
0: Oh ja?
2: Dus ik denk altijd, ik ben lekker bezig, maar ik wil juist niet te druk zijn.
0: Zeg. Ja, dat
2: klopt. Ik heb een beetje een hekel aan mensen die zeggen, ik ben druk, druk, druk. Ja, druk met slecht plannen, vind ik dat dan.
0: Oh my god. Dan moet ik eventjes bij mezelf te raden gaan.
2: Nee, het leven bestaat meer dan een druk zijn, zeg maar.
0: Ja, ja. Oh,
2: ik
0: ben helemaal
2: even heel vaak druk.
0: Ja.
2: Ik ben een beetje allergisch voor het woord druk.
0: Ik snap het wel een beetje, want eigenlijk is het niet goed. En dan zeg ik wel altijd daarbij, ja, leuk druk, want ik doe allemaal leuke dingen. Maar het is wel heel veel, zeg maar.
2: Ik vind echt een druk, je weet niet. Ik kan er echt uren over praten, want ik weet niet. Bij mij is het negatief.
0: Ik snap het wel een beetje. Ik snap het wel een beetje, want ik heb het eigenlijk een beetje te druk. Want als je zegt dat je druk bent, dan heb je het eigenlijk iets te druk. En dat komt omdat ik geen nee kan zeggen, want ik vind dan zoveel leuk. En dan, ja, oké, nee is goed. En oh ja, ik kom, of ik doe dit of dat. En dan denk ik, oh my god, ik heb 24 uur in een dag en het past gewoon niet.
2: Ja, nee moet je gewoon zeggen. En soms ook zonder reden.
0: Ja dat klopt helemaal. Oh, ik kan nog wat leren van jou. Wat goed.
2: Ja, ik kwam natuurlijk net terug uit Aruba. Dus ik ben helemaal happy place.
0: Ja, want je was chill. De afgelopen weken was je even niet op de radio. Want je zat in je tweede huis, hè?
2: Klopt, ik zat op Aruba. En de 6 uur tijdverschil. Dus Jessica zei, we kunnen wel bellen. Ik zeg, ja, maar dan is elke dag 3 uur 's nachts voor mij.
0: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
2: Is iets te veel aan het goede.
0: Ja, dat snap ik helemaal.
2: Ja.
0: Hey, en,
2: dus ik ben nog lekker in de jetlag, want ik ben het weekend teruggekomen. Dus in mijn hoofd is het nu midden de nacht.
0: Ja, dat snap ik. Ja, heb je last van jetlag?
2: Deze kant op meestal wel. Al heb ik het zaterdag wel. Ik ben zaterdag teruggekomen, dus wel echt flink doorgetrokken. Dus als in niet slapen, Eurovision gekeken. Want ik ben wel echt een Eurovision fan.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben.
2: Dus dat was wel heel erg fijn. Dus dan hoop ik dat ik wat sneller in het ritme kom, zeg maar. Maar vannacht om 2 uur wakker. Toen dacht ik, nee, ik moet nog even doorslapen. Dus nog wel even iets genomen om door te kunnen slapen. En vanmorgen weer zo snel mogelijk in het ritme.
0: Oh, ja. En staat je week dan helemaal volgepland met dingen die hebben moeten wachten? Omdat je natuurlijk toch daar wel werkt. Maar ja, het is toch, je kan niet je fysieke afspraken
2: doen. Klopt. Nou ja, ik ga zo meteen naar de kapper. Want maar dus op zich valt het wel mee. Juist om, als ik op Aruba ben, ik probeer altijd wel een beetje door te gaan. Dus wel af en toe mijn mail checken. Dus dat ik niet thuis kom met een
0: zo'n hele volle mailbox. Ja, dat
2: dus
0: is
2: best wel relaxed. En toch merk ik ook wel dat het dan nu tussen Hemelvaart en Pinkster is. Dus mensen zijn zelf ook een beetje zo van, oké, ik doe nog niet te veel. Want ik ben zelf ook een beetje in een rustige vaarwater.
0: Ja, heel lang weekend hebben heel veel mensen achter de rug. Want dan die vrijdag, die hebben ze daarbij meegepakt, zeg maar. Dus het zijn van die gekke dagen. Dat klopt.
2: En mensen, oh, sorry.
0: Nee, ja, en sommigen die hadden zelfs de 3 weken meivakantie achter elkaar. En die beginnen vandaag weer na 3 weken vrij.
2: Precies, dus die hebben ook opstartproblemen. Dus,
0: ik snap het helemaal. Ja. Hey, en ik ben wel benieuwd, hè, want je bent wel vaker op Aruba te vinden. En ook vaak hier in het Haagse. Wat mis je dan als je daar zit van Den Haag?
2: Gewoon het dorpse. Van het, Den Haag is natuurlijk, je kent alles en iedereen.
0: Ja.
2: En dat vind ik ook wel weer lekker op Aruba. Kijk, op Aruba, ik kom dan 2 keer per jaar. En het verloop van de mensen is daar ook best wel groot. Je hebt natuurlijk gewoon de mensen die er wonen. Maar de mensen die daar werken of studeren, die zijn vaak na een half jaar weg.
0: Ja.
2: Dus je merkt wel, als je bijvoorbeeld vriendschappen opbouwt. Dan kom je na een half jaar terug. En dan moet je ook weer opnieuw vriendschappen opbouwen. Waar je niet altijd weer tijd en zin in hebt, zeg maar. Dus zeg maar dat sociale, De basis heb je, maar dat mis ik dan wel. Maar voor de rest eigenlijk vrij weinig. En is het meer van, ik mis nu Aruba al gewoon lekker het leven daar. En als ik hier weer ben, dan mis ik weer het sociale van Aruba qua het Amerikaanse gevoel. Dus als ik dan met mijn laptopje daar ergens zit, dat mensen je gewoon altijd aanspreken. Gewoon Amerikanen of lokalen die gewoon al zeggen, wat ziet er leuk uit? Of mag ik bij komen zitten? Of gewoon dat je zo makkelijk een praatje maakt. Dat vind ik echt altijd. Probeer ik altijd weer een beetje mee te nemen als ik hier in Den Haag ben. Als ik dan weer in de lift sta, dat ik dan toch weer iets meer hoi en doei tegen de buren zeg. Want dan denk je, dat zou ik in Nederland wel vaker weer.
0: Ja, ik dat snap ik dat wel. Echt, nou, ik heb wel een beetje het idee dat als het wat mooier weer is, dat je al makkelijker tegen mensen vrolijk gedag zegt op straat. En tuurlijk. Met regen, ik kijk naar beneden, want anders wordt mijn gezicht nat. Vind ik irritant. Ja. Dus dan heb je dat wel een beetje. Hey, weet je wat ik heel grappig vind? Jij zei, wat ik dan mis aan Den Haag is dat dorpse gevoel. En ik heb heel vaak met mijn man hele discussies. En onder andere ook hierover, want ik zeg altijd, voor mij is Den Haag heel dorp. En hij komt niet uit Den Haag. Hij vindt Den Haag de grote stad, want hij komt uit een echt dorp. Dus hij vindt het belachelijk dat ik zeg, Den Haag is lekker dorps. Hij vindt dat gek. Ja. Maar dat heb ik ook heel erg. Waarom heb jij dat dorpse gevoel?
2: Ik kom oorspronkelijk ook uit een dorp. Dus, alhoewel al heeft het volgens mij stadsrechten.
0: Ja,
2: dus mag ik dat niet zeggen? Nee, dat is way back inderdaad. Ik woon langer in Den Haag dan. Nou, gewoon het gemoedelijke en het ons kent ons. Kijk, inderdaad, of ik dan naar mijn favoriete koffietentje ga of ergens lopen, dat je toch de hele tijd weer mensen ziet en toch gewoon dat dorp zegt van ik ben weer thuis. Maar niet dat je denkt van ik ben last in de grote stad. Terwijl ik dat bijvoorbeeld in Amsterdam, dan voel ik me een vreemde. Omdat ik voel me helemaal geen local hier. Ondanks dat ik daar ook heel vaak kom. Juist ook door al die toeristen en dingen. Dat heb ik hier helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar misschien is het wel. Jij zei het van ik ben gewoon hier thuis, want je kent iedereen. Overal waar je loopt, kom je wel een bekende tegen. Elk straatje ken je. Je weet waar lekkere koffie is of waar een lekker broodje te halen is. Dus je kent het gewoon heel goed. En dat thuisgevoel, zeg maar, dat maakt het heel dorp, zeg maar, denk ik.
2: Dat denk ik ook. En gewoon de feeling. Als in weet niet, dit is wel een grote stad, maar niet dat gedrukke gepoes wat ik met andere steden wel heb of zo. Dus op een of andere manier, zit Den Haag toch in mijn hartje.
0: Ja, en het ligt er ook misschien aan welke wijk. Want je hebt wel plekken waar je wel veel hoge flats hebt en zo. Maar op heel veel plekken waar ik kom en waar ik woon, heb je dat helemaal niet. Onwijze hoogbouw. Dus dat vind ik ook meer dorps of zo. Ja,
2: ik woon midden in de stad en ik woon 20 hoog.
0: Oh, dus, dat is wel stads.
2: Ik ben stadser dan stads. Er wordt bij mij in de lift nooit Nederlands gesproken. Maar iedereen is expat.
0: Oh.
2: Very internet.
0: En,
2: maar dat vind ik ook weer heel Den Haag.
0: Ja, dat klopt. Dat we zo gemengd zijn. Ja. Dat is wel heel mooi, inderdaad. Ja. Internationaal strand van recht en vrede.
2: Ja, maar toch, ik vind het toch eventjes ook het lokale gevoel. Kijk, gewoon niet om te name droppen, maar dus ik was op Aruba en Rob ken ik nog van vroeger uit Nijmegen, die was ook op Aruba. Dus dat je dat appje even stuurt van ik ben op het eiland, jij bent op het eiland. Dat doe je in Den Haag ook gewoon meer dan in de grote stad.
0: Ja, dat klopt, Leuk. Nou, je zei het net al, Euro Song Festival. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar eerst heb ik Haagse muziek voor je van Direct.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, onze eigen Direct Won't Fall.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, daar luister je naar. En Luc is aangeschoven elke maandag. Nou, hij was er even niet, want hij zat lekker op Aruba. Maar hij is weer in het Haagse. En ja, ik ben dan wel benieuwd of hij vanaf Aruba ook een beetje... want het is een week lang volgens mij. Mm-hmm. Ja, heb je daar gekeken?
2: Ja, en of. En voor mij is het geen week. Hè. Bij mij begint het al in november.
0: Oh my god!
2: Vanaf dat de eerste bekend gaan worden en al die landen. En nee, ik vind het echt fantastisch.
0: Ja, kijk, ik kijk het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Vroeger, dan gingen we met de hele familie kijken, maar dan was het één avond. En ja, dat is way back, hè, dat het één avond was. En dan was het echt een familie, zeg maar, avondje om dan te kijken. En we gingen ook zelf stemmen.
2: Ja, dat is wel leuk, ja.
0: Ja, dat was altijd heel erg leuk. Nu kijk ik het een beetje half, zeg maar. Want ja, je kan er niet omheen, omdat het meerdere dagen is. En je ziet natuurlijk ook altijd weer krantenkoppen en foto's. En dan ben ik toch nieuwsgierig. Denk, oh, toch even terugkijken. Maar wat vind jij er nou zo geweldig
2: aan? Dinsdag en donderdag zat ik gewoon om 3:00 middags met mijn laptop.
0: Te kijken.
2: Zwembad. Ja. Ja, ik vind alles leuk aan het Eurovision. Gewoon dat het een mengelmoes is van cultuur tot pop. Dat alles kan eigenlijk. Soms dat je denkt van, waarom kom je hiermee? En dat het gewoon of niet heel veel nagedacht is, maar dan toch weer wel. Gewoon, want het is natuurlijk niet alleen het liedje. Het is de boodschap. Het is hoe je eruit ziet. Het is hoe je je presenteert. Het is eigenlijk alles eromheen. De hele PR en marketing. Ja, daar hou ik van. Ik bedoel, hetzelfde als dit jaar. Mijn favoriet al sinds, nou ja, een paar maanden. Bulgarije. Dat wint. En dat ik dan eens, omdat alles klopt aan haar. Gewoon, ja, ze heeft de gunfactor, het nummer. Het is anders. Ik dacht, misschien is het iets te hip. Voor, je weet natuurlijk nooit wie er stemt, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje politiek dan nog. Maar nee, ja, I love it allemaal.
0: Hey, en dit jaar dan? Nederland deed niet mee. En dan ga je toch kijken.
2: Ja, kijk, in dat opzicht kunnen we daar ook 3 uitzendingen over maken. Kijk, dat Nederland niet mee heeft gedaan, ik mis het niet. Ik vind het jammer, omdat ik toch, weet je wel, je bent toch voor je land. Maar voor mijn fun laat ik me dat niet afnemen, laat ik het zo zeggen. Want alles gaat gewoon door. En er is ook niemand, alle eerlijkheid, die Nederland mist. Want, weet je, het feest is gewoon nog gewoon daar.
0: Dat klopt, ja.
2: Dus dat ze er niet zijn, ja, ik snap het aan de ene kant wel. Aan de andere kant ook niet, omdat ik vind dat de Avrotros voor ons allemaal beslist. En dat vind ik ook weer een soort eenzijdig iets. Dus ja.
0: Als jij een inzending zou mogen doen, wie zie jij ideaal? Want jij bent echt een kenner en je zit ook in de showbiz. Dus wat zou echt een hele goede act zijn voor ons? Want ja, we tellen eigenlijk bijna niet meer mee, vind ik, hoor, de laatste jaren.
2: Ik vind dus eigenlijk gewoon dat we een nieuwe iemand een kans...
0: In de showbiz. Dus wat zou echt een hele goede act zijn voor ons? Want ja, we tellen eigenlijk bijna niet meer mee, vind ik, hoor, de laatste jaren.
2: Ik vind dus eigenlijk gewoon dat we een nieuwe iemand een kans moeten geven. Zoals inderdaad

0: Want ik vind de leadzanger wel echt een performer.
1: Maar daar en groepen en ook met die, dat kan wel iets doen. Maar ik denk gewoon dat bijvoorbeeld ook weer op een Avro Tros, die zou nooit met zoiets komen. Die gaan nooit in die scene kijken of ze wel mee willen doen of zo. Kijk, we hadden het natuurlijk wel aan Anouk, maar ik denk, je moet gewoon een stapje meer. Ik bedoel, kijk, nu had je ook
0: maar zij is toch wel meer een mainstream artiest, zeg maar.
1: Maar het gaat ook om de hele show eromheen. Weet je, je had nu ook van heavy metal tot aan zilveren kleur, geverfd gezicht, tot aan, ja, je mag ook wel een beetje out of the box. En wij doen in Nederland toch ook altijd wel een beetje van, ja, we kunnen staan er heel mooi te zingen. Maar ja, dan halen we vaak dan nog niet de top 10. Omdat, ja, het is het allemaal net niet. En we denken, we zijn zo goed. Maar ja, het blijft niet hangen. En dat is natuurlijk wel gewoon ook, ja, nu met de top 10. Weet je, of nou een liedje is over Choke Me. Of je hebt ook een beetje een relletje nodig, hè. Ja, we moeten ook, ik denk dat we vaker moeten kijken naar Eurovision. En dan een liedje schrijven. En nu denken ze ook heel vaak, ik ben een goede artiest. En dit wordt een hit. En niet het Eurovisie leeft. En ik denk heel veel van de artiesten die meedoen, dat is echt de droom Eurovision. En die willen eigenlijk ook nu, nadat ze hebben meegedaan, naar al die Eurovision concerten. Want die zijn natuurlijk door heel Europa altijd die landen. En denk ik, als wij dus, wat ik van jammer vond aan een Joost, die dan niks met Eurovision heeft, dus ook nooit van plan was om naar zo'n show te gaan, dan denk ik, het is ook een soort scene. En je mag ervan houden en niet. Maar als je er niet van houden, moet je ook niet zeggen als artiest, ik ga meedoen. Weet je wel, kijk, alle respect voor Anouk, maar die zou dat ook nooit doen.
0: Nee,
1: dat was heel leuk. Ja. Maar dan denk ik, je moet ook.
0: Maar je hebt artiesten en je hebt Eurovision artiesten, zeg maar. Twee categorieën zijn dat eigenlijk.
1: Ja, want ze worden ook vaak bevriend en ze gaan ze dingen doen. En het is niet voor niks dat heel veel artiesten vaker meedoen. Want het is die leven voor Eurovision.
0: Oh ja, dus eigenlijk mensen zoals jij, die moeten dan zeg maar meedoen. De mensen die daar echt van houden.
1: Bel me, want mijn droom is nog steeds om daar naartoe te gaan, zeg maar, als manager of coach. Of,
0: ja?
1: Ja, ja.
0: Ja. Oh, bij deze. We hebben het in de ether gegooid. We hebben het in het universum gegooid. Ja, ik denk wel dat jij dus de persoon bent om zo'n perfecte act neer te zetten en om in de top 3 te komen. Dat denk ik echt.
1: Ja, ik mag het hopen. Ja, ik zou het ook heel leuk vinden als er gewoon weer een show zou komen waarin we met Nederland gaan kiezen. Weet je, een soort van met z'n allen kiezen, maar dat je dan ook een soort idols. Dat je ook kan zeggen van, ja, je hebt een goede stem, maar ik mis de uitstraling. Of dat je echt het product bouwt.
0: Ja, want Eurovision, tegenwoordig is het ook niet meer zoals wat ik zei toen het één dag was dat ik met mijn hele familie ging kijken met popcorn, zeg maar. Het is veel meer dan alleen maar een goede muzikant zijn, hè?
1: Ja, dus inderdaad, voor de mensen die op zaterdag voor de eerste keer kijken, die moeten in die 3 minuten stemmen, die heb je ook. Maar je hebt ook nog die halve groep die van tevoren alles bepaalt. En daarom vond ik het dit jaar zo heel grappig, omdat Bulgarije heeft nooit in de top 5 gestaan. Ook niet bij de bookmakers. Omdat er veel meer, zij is echt die laatste. Dus het kan met Eurovision, kan alles. Je kan gewoon die laatste eindsprint.
0: Wat geweldig dat jij gewoon fan was. Had je ook voorspeld dat ze zo ver zou komen?
1: Ja, ze was, ik bedoel, ik deed ook elke keer bij een top 10 plaatsen. Zij was mijn nummer 1. Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Oh, zie je? Je hebt er verstand van. Je hebt er gevoel voor.
1: Nummer 1 in Australië. In principe was mijn top 10 wel een beetje zoals het is geworden. Dus
0: is daar nog eentje waarvan je dacht van, hey, shit, dat had ik fout, dat had ik niet verwacht?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, want in principe, wat ik had wel echt mijn mening. Want bijvoorbeeld, ik vind Cyprus vond ik heel leuk. Was heel poppy, maar ik wist, die gaat niet in de top 10. Want
0: ik vond Australië wel ook.
1: Zij was live niet. Ja, dat was mijn nummer 2.
0: Ja.
1: Maar ik dacht wel, zij is gewoon heel goed, maar het is ook wel weer gedateerd en dingen.
0: Ja.
1: Dus, veel jongeren zullen niet op haar stemmen, zeg maar.
0: Nee, het was meer een beetje traditioneel.
1: Ja, maar ik vond dus een Bulgarije of een Moldavië, dat die zeg maar na een tijdje weer meedoen en dan allemaal zo, allebei in de top 10 dan eindigen. En ik vind het altijd heel leuk dat bijvoorbeeld dan in Frankrijk, waar ik niet zoveel meer had, dan heel veel punten krijg van de jury. En dan heel weinig.
0: Ja, dan denk je, lekker.
1: Van het publiek. Omdat ze dan denk van, ja, weet je al, je moet gewoon alles. Je denkt een goed nummer, dus je kan goed zingen.
0: Ja.
1: Maar het was wel weer opera. Toen dacht ik, ja, ik zou het heel jammer vinden als er weer een opera nummer wint. Want dat hebben we al 2. Dus ik vind dat ook altijd leuk. Natuurlijk, was het nu ook heel spannend hoe. Ja, het kan alle kanten op, weet je.
0: Ja, het verschil tussen
1: krijgen dan opeens 0 punten of 14 punten. Of, ja, sommige mensen willen ook niet winnen, denk ik dan al.
0: Maar waarom zou je dan meedoen?
1: In Engeland was er, dat ik denk van, hoezo? Dat was zo slecht.
0: Ja. Oh, hey, volgend jaar hopelijk gaan we weer meedoen, hè?
1: Ja, ik vrees van niet. Maar ik hoop gewoon dat het naar Max gaat of zo. Het moet gewoon bij een andere omroep.

0: Nou, bij deze hebben we het in de eten
1: gegooid. Een enthousiaste omroep.
0: Ja, en Den Haag FM. En dan Luc voor...
1: Nou, iets Haags zou wel leuk zijn.
0: Ja, fantastisch.
1: We kunnen gaan selecteren.
0: Oh, nou, we kunnen nog uren doorkletsen. Kom bij van je jetlag. Dank je wel. Volgende week ben je er weer. Dan ben je helemaal fris en fruitig bij Jessica. Luc Wessels, dank je wel.

0: Sienna Spyro, Material Lover hier op Den Haag FM. En je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en Danny de Lange is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, leuk dat je er bent. Aankomende 30 mei, ja, ik zeg het goed. Dus over niet aankomend weekend, maar het weekend erop is er een festival. Volgens mij is het de eerste keer, toch?
2: Ja, we hebben één kleine pre-party gedaan, maar dit is de eerste keer echt het grote.
0: Ja,
2: grote...
0: want het is echt een festival, namelijk bij Pip. Ja, een geweldige locatie. En als je aan Pip denkt, dan denk je toch een beetje aan underground. Maar het is zonder drugs en zonder alcohol. Nou, zonder drugs is een soort van logisch. Maar zonder alcohol, ja, dat hoor je niet vaak. Klopt. Het Holy Grooves Festival. Grooves Festival. Vertel, wie zijn jullie? En waarom dit festival? En waarom alcoholvrij?
2: Ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Dus we gaan even beginnen bij het begin inderdaad. We zijn hier vorig jaar mee begonnen. Vorig jaar mei, dus bijna precies een jaar geleden. En het is eigenlijk voortgekomen uit... ik ben zelf christelijk, dus ik ga naar de kerk. En er is eigenlijk nog heel weinig gewoon zonder alcohol en drugs. Ook, en dat kreeg ik heel veel mee vanuit mijn vrienden en vanuit de kerk dan. Die zeiden, joh, we zouden eigenlijk wel iets willen hebben waar we gewoon naartoe kunnen gaan zonder dat iedereen vol aan de middelen zit, zonder dat iedereen dronken is. En...
0: ja, want dat past meer bij jullie leefstijl.
2: Ja, en ik heb het zelf ook. Ik kom er zelf ook vandaan, dus ik weet wat het inhoudt. En toen zijn we gewoon gaan kijken van, nou ja, kunnen we dat dan doen? En toen zijn we vorig jaar begonnen, hadden we eerst een locatie in Delft. En ik kom zelf ook uit Delft, dus lekker uit de buurt. Alleen daar kwamen we niet helemaal mee uit en die was nog net even te groot voor wat we nu wilden gaan doen. Dus toen zijn we verder gaan zoeken. En toen kwamen we bij de Pip uit in Den Haag. En dat gaat eigenlijk hartstikke soepel. De locatie is super. En toen zijn we gaan kijken van, nou ja, hoe gaan we dit uitbreiden? Welke artiesten gaan we vragen? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het verspreiden onder de media? En toen kwamen we er eigenlijk ook achter dat het stukje zonder drank en drugs was eigenlijk best wel iets unieks. En zeker inderdaad het stukje zonder drank was best wel een eye-opener voor ons. En blijkbaar vinden heel veel mensen het tof, want er worden steeds meer kaarten verkocht en we kijken er gewoon heel erg naar uit.
0: Oh, fantastisch. Ja, je hebt wel, hoe heette die, fris parties. Ja. Want dat zijn dan parties waar alleen maar fris drank wordt geschonken. Ja. Maar ja, dat is omdat het voor minderjarigen is. Dus dat is logisch, want dat is alcoholvrij. Want die mogen, ja, daar mag je geen alcohol voor schenken. Maar dit is dus voor volwassenen? Ja. Of ja, voor welke leeftijd?
2: 18 plus.
0: Dus 18
2: iedereen,
0: plus.
2: Ja, het is echt wel 18 plus. Want we zagen, kijk, als je het alle leeftijden maakt, dan is de kans groot dat er inderdaad ook kinderen op afkomen. En dat is gewoon de doelgroep niet.
0: Nee, ja, Pip, ja, nou, het zou wel kunnen.
2: Het kan wel, maar het is, voor ons was het gewoon, we doen het gewoon 18 plus. Daar mikken we op ons op, want daar, dat vinden we zelf ook gewoon heel leuk om te organiseren.
0: Nou ja, geen drank en geen drugs. Dat is natuurlijk één uitgangspunt. Maar voor de rest, ja, wat voor soort festival ben je? Want ja, is het dan alleen maar gospel omdat jullie christelijk zijn? Of is het gewoon ook dance en house? Of is het jazz? Of is het funk? Of is het pop? Vertel.
2: Ja, hele leuke vraag. Nee, het is inderdaad, mensen denken vaak, als we zeggen het is een christelijk festival, dat je dan inderdaad alleen maar die aanbiddingsliederen die ze ook in de kerk spelen. Dat is niet zo. Het is, er komt house muziek. Er is technomuziek. Er zijn drie stages, misschien wel goed om te vertellen. Dus één stage is de house en de techno stage. De andere is een afro en een beetje een urban stage. En er is ook nog een talent stage. Dus daar komen allemaal rappers, zangers. Zeg maar, iedereen met een talent die nog geen podium heeft gekregen, die komen daar. Maar het zijn wel allemaal wel nummers met een christelijke boodschap. Dus het is niet zo dat je alleen maar hoort Jezus, halleluja. Maar wel met de christelijke boodschap. En gewoon van dat de liefde centraal staat. En het plezier en de joy.
0: Hoe heet dat nummer van Little Kleine en Ronnie Flex?
2: Drank met en drugs?
0: Ja. Dat soort nummers, nee. Die zijn een soort van verboden. Ja. Maar ja, meer de positieve dingen, denk ik dan.
2: Ja, ja zeker. Ja, zeg maar, de messages in de nummers zijn gewoon christelijk. Dus dat wel. Maar het is echt goede muziek. Dus als je bijvoorbeeld, je hebt een artiest, een afro-artiest, is Limo Blaze bijvoorbeeld. Die maakt echt hele goede afro-muziek. In de house heb je genoeg jongens die dat doen. Alleen heel vaak weten mensen niet de oorsprong van het nummer. Maar ze kunnen dus vanuit gaan dat het bij ons is het wel echt dat soort muziek.
0: Nou ja, ik hou heel veel van gospel. Want ach, geweldig. Vooral die oude soul. Ja. En dan die stem. Ach, dat raakt je ziel. Ja, soulmuziek ook echt. Dus ik hou van gospel. En als je dan niet per se gelovig bent en je luistert naar dat nummer, dan zou het zomaar een nummer kunnen zijn die je zingt voor je geliefde.
2: Klopt.
0: Maar het gaat over de liefde voor God vaak. Klopt. Maar ja, als je luistert en je weet niet dat het gospel is, dan zou het gewoon een liefdesliedje kunnen
2: zeker
0: zijn.
2: Ja. Ja. Ja, en we merken gewoon heel veel dat als we dat soort muziek ook spelen, dat de sfeer die daarmee met zich meebrengt, is ook gewoon een stuk leuker.
0: Ja, positive vibes, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, hartstikke leuk. Ja, en jullie soort van try-out, zeg maar, die jullie hebben gehad.
2: Ja.
0: Wat heb je meegenomen daarvan om nu als verbetering, zeg maar, toe te voegen? Of dingen waarvan je dacht, hey, dit werkt heel goed. Ja. Dit moeten we zeker blijven doen. Of dit moeten we uitbouwen. Vertel.
2: Ja, wat we toen hebben gedaan is, we hebben een mix gedaan tussen een band, zeg maar. Een soort afro-band, Caribbean vibes hebben we daar neergezet. En twee DJ's. En we merkten dat dat plaatje compleet gewoon heel goed werkte. Dus dat hebben we nu vertaald naar de afro-stage. Dat is, dan nu wordt dat de grootste stage die er op het terrein te vinden is. En daar gaan we dat gewoon doen, maar dan nog vier keer zo groot. Dus daar komt bijvoorbeeld een band te staan met acht bandleden staat er. Maar ook DJ's, maar ook artiesten met zeven zangers erin. Dus het wordt een hele mix van alles en nog wat. Want we merkten dat daar de mensen gewoon helemaal op aangingen. Dus de combinatie tussen artiesten en de DJ's, wat het gewoon heel leuk maakt.
0: Hé, maar dit is een heel uniek concept. Want daar komen dus soort van nieuwe formaties,
2: ja,
0: ook.
2: Ja, ja, klopt. Het is bijvoorbeeld eentje, dat is Choice Nation Music. Dat is ook er wordt ook geleid door de worshipleiders vanuit Choice Nation, dus de kerk waar ik naartoe ga. En die hebben ook andere artiesten erbij gevraagd. En die hebben samen een heel geheel gehoord tot een achtkoppige band. En een andere artiest, dat zijn bijvoorbeeld Mengus, die zingen met z'n zevenen. Dus ze vergelijken zichzelf met een soort christelijke broederliefde. Die gaan daar op.
0: Oh, christelijke broederliefde, ja. Wat geweldig.
2: Ja, ja, dus dat is leuk.
0: Hey, en dat de Afro Stage het grootste het podium is, dat geeft ook een beetje jullie doelgroep aan, zeg maar, want die vinden dat super toffe muziek.
2: Ja, blijkbaar.
0: Ah, geweldig.
2: De vorige keer, er staat op onze Instagram, staat ook een filmpje van AKP, heette dat dan, de vorige editie. Daar kunnen ze een beetje zien wat de vibe was. Ja, mensen stonden gewoon te dansen. En als je dat als aftermovie laat zien, dan zou je dus denken dat iedereen helemaal onder invloed van drank en druk was. Dat was dus niet zo. Iedereen was nuchter, stond de hele avond alleen maar op de dansvloer. Geen gedoe, geen ruzies. Iedereen vond het leuk. Dus dat was super tof.
0: Ah, nice. Nou, zometeen meer, want ik ben benieuwd of er ook Haagse artiesten optreden. Maar eerst Benson Boone hier op Den Haag. Hagen FM.

0: Ja, Benson Boone hier op Den Haag FM. Je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en Danny is bij mij aangeschoven van het Holy Grooves Festival. Aanstaande 30 mei bij de Pip. Vertel, van hoe laat tot hoe laat is het festival?
2: Het is van 3 tot 10, dus echt de hele dag.
0: Ah, dus je begint lekker in de middag. En volgens mij vanaf dit weekend gaat het mooi weer worden. Ja. Want afgelopen weekend, oh, er was Aspergefestival in de Piet Heijnstraat. Dacht, oh ja, is altijd gezellig, even lekker daar wandelen. Maar ik keek naar buiten, ik denk, nou, sorry, ik blijf lekker binnen. Maar het wordt mooi weer, dus tenminste, ik ga het hopen dat het aanhoudt na dit weekend.
2: Ja,
0: want jullie hebben natuurlijk verschillende stages, dus ja. Sommige dingen zijn binnen en sommige dingen zijn buiten.
2: Klopt.
0: Oh, heb je wel een plan B voor als het gaat regenen?
2: Tuurlijk.
0: Oh, gelukkig.
2: Tuurlijk,
0: hè.
2: Er staat al lang over nagedacht.
0: Ja, want dat is altijd wel echt een nachtmerrie voor festivalorganisatoren.
2: Ja.
0: Ja, het weer. Je bent continu bij je radar in de gaten aan het houden.
2: Ja, maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het helemaal goed.
0: Ja, het gaat goed komen. Oh ja, daar gaan we vanuit.
2: Ja.
0: We gaan hopen op de zegen van boven met het weer. Ja, toch?
2: Amen.
0: Ja. Amen. Bij deze. Ja, ik vind de meest beste artiesten, zeg maar. Dat zijn vaak, vooral zangers en zangeressen, die zijn hun carrière ooit begonnen, niet als, zeg maar, zanger of artiest, maar in een kerkkoor.
2: Ja, hè?
0: Ja, Whitney Houston,
2: klopt.
0: Whatever. Ja.
2: Ja,
0: alle grote namen zijn allemaal in de kerk begonnen met zingen. Ja, en we hebben in Den Haag een hele goede zangeres ook. En die zingt ook gospel. En die treedt volgens mij op, hè, bij jullie.
2: Ja, dan bedoel je denk ik Andromeda.
0: Ja.
2: Ja, klopt. Ja, zij, we hadden natuurlijk net al even over die worshipformatie. Dus die, daar zit ze ook in. Zij komt ook uit Den Haag inderdaad. En zij zal dus ook gaan zingen bij Holy Grooves.
0: Yay, dus ook Haagse artiesten in de Pip op 30 mei bij Holy Grooves. Hey, en het is natuurlijk een festival. We hebben het net al over de muziek gehad, want dat is mega belangrijk. Maar er is meer te doen, zeker.
2: Tuurlijk, ja.
0: Vertel.
2: Nou, kijk, we hebben er heel goed over nagedacht. Want als het natuurlijk geen drank en drugs is, dan moeten er gewoon heel veel andere leuke dingen zijn om mensen te vermaken. En daar hoort natuurlijk de catering bij. En daar kijk ik persoonlijk heel erg naar uit. Want we hebben er komt een mocktailbar, dus de cocktails zonder alcohol.
0: Oh.
2: Dus dat gaat helemaal, dat wordt echt leuk, zo'n hele bar bouwen. En we hebben Caribbean barbecue. Dus ze komen met echt van die ouderwetse grote grills, komen ze 3 stuks.
0: Ja, van die tonnen, zeg maar.
2: Ja, tonnen. En ook een hele grote cirkel hebben ze, waar ze allemaal lekker op gaan grillen. En daar komt bijvoorbeeld kip en rund met chimichurri saus. Of garnalen saté, Johnny cakes komt daar. Dus ze zullen niet...
0: Jerk chicken ook?
2: Weet ik niet. Volgens mij, maar ik weet wel echt van die grote kippenpoten. Die gaan erop.
0: Oké, maar dan heb je nog natuurlijk de vegans en de vegetariërs.
2: Ja.
0: Of de pescatariërs.
2: Ja.
0: Is daar ook wat voor?
2: Nou, alle Johnny cakes, ik heb even nagevraagd. Die zijn dus voor vegetariërs en die vullen heel erg. Dus ik heb ze zelf al voorgeproefd. Dus ze zijn echt heel lekker.
0: Ja, die zijn gevuld met kaas dan vaak.
2: Ja, klopt.
0: Oh, lekker zeg. Dus lekker eten. Goede muziek.
2: Ja.
0: Wat zei je nou nog meer? De mocktailbar natuurlijk.
2: Koffie komt er ook. Er komt een koffiestand. Dus als je even een cafeïneopkikker nodig hebt, dan kan dat ook gewoon. Wordt ook geregeld. Dus dat is hartstikke leuk.
0: En heb je dan ook matcha? Want dat is ook helemaal hip natuurlijk.
2: Ja, ik ga vragen. Want ik zie het inderdaad voorbij komen. Dus ik ga zeker vragen of dat kan. Ja.
0: Ja. Oh, leuk. Waar heb je het meeste zin in? Waar kijk je het allermeeste naar uit? En wanneer is het voor jou geslaagd?
2: Ik denk als iedereen van het terrein afloopt en voelt, oh, dit was iets anders dan wat we normaal gewend zijn. Dus dat ze bijvoorbeeld een vreugde hebben ervaren. Dat ze denken, oh, dit heb ik eigenlijk altijd wel gemist. Of dat ze misschien nieuwe vrienden, nieuwe vrienden ontmoeten. Dat lijkt me hartstikke mooi. En kijk, het gaat natuurlijk ook om dat we mensen laten zien hoeveel vreugde er in het geloof zit. Want ik heb er zelf heel veel uitgehaald. En als ik daarvan een stukje mag meegeven bij iemand anders, dan vind ik dat alleen maar mooi.
0: Ja, is het dan ook een beetje een soort van mensen proberen bij je gemeenschap te betrekken? Of is dat het niet?
2: Nou, het gaat niet om mijn gemeenschap. Daar gaat het niet om. Het is, ik weet heel goed wat het geloof voor mij in mijn leven heeft gedaan. En dat gun ik eigenlijk iedereen. En ik laat het volledig bij anderen wat ze daar verder mee doen. Iedereen is ook welkom als ze gewoon een leuke dag willen hebben. En als ze het geloof willen betrekken, dan zijn ze altijd van harte welkom. Voor welk gesprek dan ook.
0: En als je nou niet gelovig bent, maar geen alcohol drinkt en tegen drugs bent.
2: Zeker.
0: En denkt, hey, ik wil wel van die happy vibes.
2: Ja.
0: Is het dan ook leuk?
2: Absoluut, juist. Weet je, kom vooral. Ik kom het gewoon een keer ervaren en dan ga je het vanzelf wel zien. Want ook dat, voor die mensen is het ook perfect.
0: Ah, nice.
2: Ja.
0: Hey, waar kunnen mensen kaarten kopen? En zijn er nog kaartjes te krijgen?
2: Ja, ze gaan wel hard, moet ik zeggen. Natuurlijk, de laatste twee weken dan gaat iedereen natuurlijk last minute de tickets halen. Maar ze kunnen of via de website, dus www.holygroovesfestival.com. En anders gewoon gemakkelijk op de Instagram, @festivalholygrooves. Er staat een linkje, daar klik je op en daar zijn
0: ze. Dan ben je
2: daar
0: zelf.
2: Ja, daar zijn ze.
0: Heel veel plezier, Danny. Alvast gewenst. Ik ga nog één laatste vraag stellen. Want Pip is natuurlijk een prachtige locatie. Ja. Ook fantastisch voor het festival. Als het nou echt mega succesvol is. Pip heeft een groter broertje, hè?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Intercity.
2: Ja, zeker. Daar hebben we het over gehad.
0: Over 5 jaar.
2: Ja.
0: Misschien een Holy Grooves bij Intercity.
2: Nou, we hebben ik was van de week toevallig bij de Pip op locatiebezoek. En toen hebben we het er stiekem al een beetje over gehad. Dus als dit allemaal succes wordt en het wordt allemaal groter, dan is de kans heel groot dat we door gaan schuiven naar Intercity.
0: En dan over 5 jaar of eerder?
2: Nee, wel eerder.
0: Oh, ja. Danny, dankjewel voor je enthousiaste verhaal en alle informatie. 30 mei, Holy Grooves Festival bij de Pip in Den Haag. Kaarten via de socials. Je moet snel zijn, want het gaat hard. Thank you en alvast heel veel plezier.
2: Dankjewel.

0: Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Ja, natuurlijk op Den Haag FM. En natuurlijk op Den Haag FM ook altijd het laatste nieuws. Het is deze week de week van het nieuws. En daarom hebben we speciaal de hele week, omdat het het week van het nieuws is, een extra uitzending tussen 12 en 1. Dus zometeen na David Guetta en het nieuws een speciaal uur gewijd aan nieuws. Nou ja, je kijkt hier achter de schermen met mijn collega's, maar ook tegelwinnaar. Van alles komt er voorbij in de speciale aflevering, de week van het nieuws. Lekker blijven luisteren, dus ook na 12 uur gewoon lekker de radio aanlaten.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd, eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten en er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de Sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen, maar dat plan bleek toen toch niet haalbaar. In de Abraham van Beierenstraat is gisteravond een auto uitgebrand. Brandweer was er snel bij, maar kon de wagen niet meer redden. Met een grote tang heeft een van de brandweerlieden de motorkap opengebroken om de brand beter te kunnen blussen. Wie of wat er achter de brand in de Abraham van Beierenstraat zit, zoekt de politie uit. Ineens waren ze er, een jaar geleden, 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de Droppie-winkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en voor geld natuurlijk. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat wordt ingenomen.
2: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
1: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanmorgen een verklaring voor het succes in Den Haag.
2: Ik denk ook wel dat het komt dat het Den Haag ook wel een groene stad is. Hè?
3: Stad van Nederland. Den Haag FM 92.0. Tot 1 uur is dit de week van het nieuws.
1: Filiaal aan de Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. Het weer nog, regenbuien met kans op hagel en onweer, maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger en meer zon en warmer tot maximaal boven de 20 graden in het komende Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ja, superheroes, de script hier op Den Haag FM. Leuk dat je nog steeds luistert. Want ja, normaal zijn we nu muziek aan het draaien na 12. Maar deze hele week zijn we nog te horen tot de 1 uur. Want het is de week van het nieuws.
1: De Week van het Nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, en wat gaan we dan doen? Ja, een beetje een kijkje achter de schermen. Ik ga je voorstellen aan heel veel van mijn collega's. Want ja, die maken ook het nieuws, die schrijven het nieuws. En ja, stel jezelf even voor. Wie ben je? Wat doe je hier bij Den Haag FM?
2: Ik ben 23 jaar en ik werk bij de online redactie van Den Haag FM. Dus dat houdt in dat ik artikelen en berichten schrijf en dat die op de website verschijnen.
0: Ja, en dan als eerste, ja, hoe begint jouw dag dan als je bij ons aan de slag gaat?
2: Dan open ik mijn laptop en dan kijk ik even in de actuele nieuws-items. En dan kijken we wat er geplaatst moet worden, wat er zo snel mogelijk online wordt. Gezet moet worden of wat er iets later online komt. En dan gaan we eigenlijk aan de slag met typen.
0: Ja, en waarom ben jij ooit de journalistiek gaan studeren? Of hoe ben je bij ons terechtgekomen? Misschien heb je niet eens journalistiek gestudeerd namelijk. Ik heb namelijk ook geen journalistiek gestudeerd.
2: Nee, ik ook niet. Ik heb een hele andere achtergrond. Ik heb antropologie gestudeerd.
0: Oh, wauw. Dat is echt een mooie opleiding, vind ik.
2: Zeker, zeker. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik in de journalistiek beland ben. En dat is namelijk omdat ik het heel mooi vind om te zien hoe mensen met elkaar omgaan. En wat er allemaal gebeurt in een maatschappij en in een samenleving. En daarom ben ik eigenlijk stage gaan lopen in de journalistiek. En dat vond ik zo leuk dat ik daarna op zoek ben gegaan naar een baan. En dat is eigenlijk hoe ik terecht ben gekomen bij Den Haag FM.
0: En waar heb je stage gelopen? En hoe reageerden ze zonder ervaring? Ja, je had eigenlijk geen ervaring nog.
2: Klopt, klopt. Nee, ik was heel enthousiast over schrijven. En ik denk dat dat genoeg was om te laten zien dat ik het echt leuk vind om aan de slag te gaan binnen deze sector. Dat was bij de Universiteitskrant in Leiden, de Mare heet dat. Ja, hoe reageerde ze? Ja, heel enthousiast, heel goed. Kom binnen, dit is een leuk vak. En het is ook heel belangrijk dat mensen dit doen. Dus ik denk dat zij zichzelf ook niet wilden beperken tot mensen die dan alleen maar dit gestudeerd hebben. Maar ook de kans willen geven aan mensen die het niet gestudeerd hebben, maar het ook heel leuk vinden. Dus ja.
0: Mooi. Hey, je hebt culturele antropologie gestudeerd. Dat is op het eerste gezicht misschien iets totaal anders. Maar wat heb je meegenomen of wat neem je mee van jouw studie in jouw werk nu?
2: Mooie vraag. Ik denk dat het brengen van nieuws ook een vorm is van het brengen van verbinding. Want mensen lezen natuurlijk het nieuws. En dat zijn allemaal dingen die er aan de hand zijn of die gebeuren. En dat vormt eigenlijk een soort factor tot verbinding, doordat iedereen maakt hetzelfde mee. En als je er dan allemaal over leest, dan kan je met elkaar daarover praten. En op die manier een sociale cohesie eigenlijk vormen.
0: Mooi.
2: Dus eigenlijk is dat een beetje wat ik meeneem. En ook als ik aan het schrijven ben, dan probeer ik dat ook terug te laten komen in wat ik schrijf. Van hoe kan ik laten zien dat we dit met z'n allen doorgaan? En waarom is dat zo belangrijk?
0: Hey, en je bent stage gaan lopen. Toen ben je meteen ook een baan gaan zoeken in de journalistiek. Nou, gezellig dat je bij ons terecht bent gekomen natuurlijk. Is dit iets wat je jezelf, wat je over een paar jaar nog steeds doet? Of denk je van, nou, dit is een tussenfase? Of weet je het nog helemaal niet?
2: Ik vind dat een hele lastige vraag. Ik vind het heel leuk. Maar ik vind vooral schrijven dus heel erg leuk. En dus die verbinding opzoeken. Maar dat beperkt zich natuurlijk niet alleen maar tot de journalistiek. En af en toe mis ik het creatieve nog wel in de journalistiek. Want je brengt natuurlijk feiten. Dat hoort erbij. Dus misschien dat ik ook nog wel op zoek zou gaan naar iets wat meer creatief is. Dus waar ik meer de kunst van het schrijven naar buiten kan laten komen.
0: Oh,
2: maar
0: mooi.
2: Wat dat precies is, dat zou ik eigenlijk nog niet weten.
0: Het een hoeft het andere niet uit te sluiten.
2: Dat is waar.
0: Want onze oud-collega Linda, die nu bij de buren zit, zeg maar, bij Omroep West,
2: ja.
0: die schrijft nog steeds nieuwsberichten. Maar ze is ook begonnen aan een eigen roman. Dus ja,
2: dat
0: is echt
2: dus ook
0: fantastisch.
2: Geweldig.
0: Ja, want je houdt dus echt heel veel van schrijven.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, want je hebt natuurlijk, als we het over het nieuws hebben, het is de week van het nieuws, je hebt heel veel vormen om nieuws te kunnen brengen. Je hebt een podcast. Je hebt de schrijvende perskrant, omdat je zo van schrijven houdt. Maar toch heb je voor online gekozen.
2: Ja.
0: Waarom vind je dat schrijven zo mooi? En wat vind je mooi of goed? En wat zijn voordelen van het nieuws brengen door middel van je pen, door middel van het schrift?
2: Omdat je daar dus een soort van de kunst kan integreren. En je kan ook iemand anders woorden gebruiken door het gebruik van quotes bijvoorbeeld. Je kan sfeer omschrijven. En ik denk dat mensen door woorden, die interpreteren dat natuurlijk allemaal op hun eigen manier. En daardoor kunnen mensen een soort beeld creëren. En dat is toch wel een hele andere vorm dan een podcast waarin iemand aan het woord is. Ik denk dat het schrijven van tekst laat meer ruimte ook aan de persoon die het leest. Van wat roept het bij mij persoonlijk op en wat vind ik ervan? Dus ja, dat.
0: En hoe probeer jij, omdat je natuurlijk wel van de kunst van de pen zeg maar houdt.
2: Ja.
0: Hoe probeer jij zo goed mogelijk een nieuwsverhaal te brengen?
2: Door zelf een beetje in een situatie de grijze muis te zijn. Dus echt alles in me opnemen wat ik zie. En niet alleen wat ik normaal zou zien. Dus ook mezelf te proberen te verplaatsen in de ander. Van wat zou belangrijk kunnen zijn voor de ander. En dat ook noemen. Zodat het een zo objectief mogelijk verhaal wordt. En dat zoveel mogelijk mensen zich gehoord voelen.
0: Mooi. Hey, dat brengt mij meteen bij een volgende vraag. Wat een beetje aansluit. Want wat is nieuws voor jou?
2: Wat is nieuws voor mij? Er zijn natuurlijk heel veel dingen die gebeuren in het land. Als het gaat om politiek. Dat is nieuws, vind ik. Want het is heel belangrijk voor mensen om daar kennis van te hebben. Maar wat ik ook nieuws vind, is dat als iemand in Den Haag bijvoorbeeld heel lang heeft gewerkt aan een project. Zijn of haar passie daarin heeft gestopt en uiteindelijk klaar is om iets naar buiten te brengen door middel van een theatershow of een dansvoorstelling, dan vind ik dat ook nieuws. Want ik vind het heel mooi om mensen hun passie te kunnen laten zien aan de rest van de mensen.
0: Ja, leuk. Hey, is dat dan ook meteen een beetje wat jij het leukste vindt om te brengen? Meer cultureel nieuws of passie? Of ja, wat voor soort verhalen vind je zelf het allerleukst om te schrijven?
2: Ja, eigenlijk sla je daar wel de spijker op de kop. Als ik mensen interview en ik merk door het gesprek echt een passie naar boven komen, dan vind ik dat het allerleukst om naar buiten te brengen. En dan heb ik ook gewoon vaak het gevoel van ik wil dat andere mensen dit weten. Of dat deze persoon even een podium krijgt. Want het is gewoon heel mooi hoe iemand zoveel passie voor iets kan voelen. En dan een mooi project kan opzetten. En dat dan ook wil delen met de medemens. Om dat dan een soort podium te geven, dat vind ik het allermooist.
0: Hey, als je kijkt naar afgelopen week, wat je hebt gemaakt, welk verhaal vond je het meest er dan uitspringen? Wat moeten mensen echt lezen wat jij de afgelopen tijd hebt geschreven?
2: Dat vind ik een goede vraag. Moet ik even nadenken. Wat wij dus bij Den Haag FM ook regelmatig doen is dat mensen die op de radio zijn geweest, dat is natuurlijk best wel vaak heel vroeg in de ochtend. Dan luisteren we dat even terug en dan schrijven we daar ook een berichtje over. En dat zijn ook vaak artiesten of mensen die een evenement opzetten. En afgelopen week heb ik me eigenlijk vooral daarmee bezig gehouden. Er was een Haagse artiest. En hij heeft een soort van muziekgroep. En hij zelf is Haags. En de rest van zijn groep, die komen uit andere delen van de wereld. Ik weet niet, volgens mij heb jij die persoon niet geïnterviewd?
0: Nee, het komt me niet bekend voor.
2: Nee, het is wel een heel bijzonder verhaal, want zij zijn dus een collectief. Maar zij hebben contact via Zoom. En hun naam is dan ook Insomnia.
0: Oh, wat leuk.
2: Maar ze brengen toch muziek uit op die manier.
0: Ja, dat door kan naar tegenwoordig gewoon. Ja, ja. Ja, fantastisch. Hey, wat ik dan wel meteen heb, hè, want ik zit heel vaak hier op de radio. Mm-hmm. En dan vind ik het heerlijk om vragen te stellen. Maar soms als ik naar collega's luister en ik zit bijvoorbeeld in de auto. En dan denk ik, oh, ik wil dat weten. Ja. Want is dat dan niet lastig als jij een verhaal schrijft dat je dan denkt, ja, maar ik had dan ook dat nog willen weten.
2: Als ik een verhaal schrijf van iets dat op de radio is geweest.
0: Of ga je dan daarachteraan bellen?
2: Ja, dat doen we soms ook.
0: Oh ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik af en toe. Maar ja, wat kan je ermee? Ja, nabellen.
0: Ja. Hey, en tot slot, want waar ben je nu mee bezig? Wat ga je vandaag voor moois maken?
2: Ik ben wederom bezig met een verhaal dat op de radio is geweest. Voor de luisteraar die er al een tijdje zit, de Holy Grooves.
0: Oh!
2: Een stukje overschrijven. Verder ben ik bezig met een bericht voor morgenochtend, waar ik nog niks over kan zeggen, helaas. Maar ja, goed om morgenochtend even op de website te kijken, want dan weet je het. En vanmiddag is er een demonstratie van de Dolomina's. Ook een belangrijk onderwerp. En daar ga ik me ook mee bezighouden vandaag.
0: Oh, dus veel verhalen schrijf je dan eigenlijk op één dag. Ja, dat zijn er dan 3 of 4 zelfs.
2: Ja, klopt. Ja, dat is vaak wel een beetje.
0: Nou, respect voor jou.
2: Dankjewel.
0: Mijn collega. En je gaat daar veel meer horen. Maar dadelijk ook iemand die zelf radio wil maken. Dus dat is heel leuk, want die kans heb je. En ik heb een tegelwinnaar hier. Maar eerst muziek nu van Thomas Gray.
1: Jouw Stadsradio. Den Haag FM.

0: Ja, Shawn Mendes hier op Den Haag FM. En je luistert naar een speciale uitzending in kader van de Week van het Nieuws.
1: De stemmen van de straat.
0: Ja, en we gaan kijken of het lukt om verbinding te zoeken met Robin. Robin, hoor je mij?
2: Ja, ik hoor je.
0: Oh,
2: hoor
0: je ik, Jor, jou ook. Yay!
2: Oké, wat fijn. Ja, hallo.
0: Ja. Ja,
2: we staan hier net voor de biep. En we gaan vandaag even vragen aan de mensen op straat of ze nog naar het nieuws kijken en luisteren en wat ze daar allemaal van vinden. En we hebben hier twee meiden die met ons in gesprek gaan. Wat zijn jullie? Hoe heten jullie?
3: Caitlin.
4: Neda.
2: Hallo. Ja, we vroegen ons af, houden jullie het nieuws bij?
3: Een beetje.
2: Een beetje?
3: Ja, soms.
2: En waar volgen jullie dan vooral het nieuws op?
3: Vooral op de socials. Dus Instagram, TikTok.
2: En jij?
4: Ja, ik ook wel. Jeugdjournaal en soms ook.
2: Oké. Okay. En wat vinden jullie dan van het nieuws dat jullie zien?
3: Ik vind vooral dat je best wel negatieve beeld van de wereld ziet.
2: Dus volgens jou mag het eigenlijk wat positiever?
3: Ja. Ja, klopt.
2: En wat vind jij van het nieuws?
4: Ja, ik vind het wel interessant om te zien wat er gebeurt in de wereld. En ja, dan leer je ook over de maatschappij en zo.
2: En over welke onderwerpen zouden jullie liever nog meer nieuws willen zien?
3: Ja, moeilijk.
2: En jij?
4: Ja, over de jeugd bijvoorbeeld of zo.
2: Dus als jij het nieuws vandaag mocht bepalen, wat zou er dan in staan?
4: Dingen over school en dat soort dingen. En ja, over de steden is ook leuk. Bijvoorbeeld wat er in de steden gebeurt in Nederland.
3: Ik zie vaak langskomen dat heel veel bedreigde diersoorten die niet meer bedreigd zijn. En dat is zeg maar iets positiefs. Ja, dat zou ik wel vaker willen zien.
2: En kennen jullie ook Den Haag FM?
3: Ja, dat ken ik.
4: Ja, heb ik wel voorbij zien komen.
2: Lijkt het jullie misschien een keertje leuk om langskomen? Deze week kunnen jullie namelijk in de studio langskomen om misschien zelf radio te maken. En ook voor de luisteraars, als jullie dit luisteren. Vandaag of deze week is dus een week van het nieuws. En je kunt langskomen in de studio om daar te kijken, een kijkje achter de schermen te nemen. En misschien zelf wat leuk te vertellen. Dus ja.
0: Ja, en één van die personen die zit al in de studio. Ik ga hem gewoon al even gedag zeggen. Dankjewel Robin, misschien tot straks weer hè.
2: Tot later.
0: Ja, Keanu, hallo.
5: Hallo.
0: Ja, ben je voor het allereerst op de radio?
5: Ja.
0: Ja, en je bent samen gekomen met je moeder. Dag moeders, Monique.
5: Hallo.
0: Ja, gezellig dat jullie er zijn. Bent u gek van het nieuws en is dat overgeslagen op uw zoon? Of is dat helemaal van hemzelf?
6: Volgens mij is het wel helemaal van zichzelf.

0: 11.
1: Ja.
0: Ik hou wel van het nieuws, hoor. Ik ben wel graag op de hoogte, dat wel.
1: Ja, graag op de hoogte blijven.
0: Komt wel helemaal uit zichzelf.
1: Oh, nou, de tegelwinnaar is ook al aangeschoven, Jesper.
2: Ja, goed.
1: Ja, ik zag jou knippen, knikken toen ze zeiden... ja, het is zo negatief, het nieuws.
2: Ja, klopt. Nee, ik had wel verwacht dat ze zouden zeggen... we willen meer over Harry Styles lezen.
1: Oh ja, dus jonge meiden natuurlijk.
2: 10 keer in de arena staat.
1: Ja, nou, zometeen hoor je alles over de tegel die jij hebt gewonnen, Jesper. Want dat is een journalistieke prijs. En ook over wat Keanu allemaal ziet, leest, kijkt, luistert... om op de hoogte te blijven van het nieuws. Lekker blijven luisteren dus naar Den Haag FM.
3: De stemmen van de straat. Come on.

0: Ja, Shakira hier op Den Haag FM.
1: De week van het nieuws op Den Haag FM.
0: Ja, daar luister je naar. We gaan het over nieuws hebben en we praten met mensen die het nieuws maken. Tenminste, die daarover schrijven. Die daar misschien een reportage van maken. En dat doe ik met collega's van mij. Maar, en die dan ook bij Den Haag FM werken. Maar ook met collega's van even verderop. Jesper Roelen is aangeschoven. Je hoorde hem net al heel eventjes, heel kort. Hij schrijft voor het Parool. Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
0: Ja, oh ja, het is al middag, hè? Ik zit normaal tot 12 uur en dan moet ik heel de tijd goedemorgen zeggen, maar het is
2: even
0: al middag.
2: Wennen.
0: Ja, nou, ten eerste, want we gaan het strakjes hebben over de tegel die jij hebt gewonnen, een journalistieke prijs, maar laten we bij het begin beginnen. Waarom ben jij journalist geworden?
2: Nou, vooral, ik kan slecht tegen onrecht. Dus als dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan, kan ik daar wel slecht tegen. En ja, ik was eigenlijk altijd een beetje nieuwsjunkie. Dus ik hield het nieuws heel erg goed bij. En ja, ik deed eerst heel andere dingen. Ik heb bij een kledingmerk gewerkt op kantoor en modeshows georganiseerd en dat soort dingen. En dat vond ik eigenlijk heel saai. En dacht ik op vrijdag van, wat heb ik deze hele week gedaan? Dus toen ben ik op mijn, ik geloof, 24e nog journalistiek gaan studeren in Utrecht.
0: Oh, wow, geweldig, ja.
2: Hele U-bocht gemaakt eigenlijk. En een jaartje of 7 geleden stage gelopen bij Parool. En daar werk ik nu nog steeds.
0: Je bent gewoon stage gaan lopen en je mocht blijven.
2: Ja, nou, wel eerst freelancen. Dus ik heb gefreelanced voor Parool en de grote concurrent NRC. En een jaar of 4 geleden, ruim 4 jaar geleden, ben ik in dienst gegaan.
0: Mooi.
2: Dus nu schrijf ik echt alleen voor het Parool. En mag ik ook eigenlijk alleen voor het Parool schrijven.
0: Hey, en waarom heb je voor de geschreven pers gekozen?
2: Ik heb eerst ook stage gelopen bij AT5. Dus de televisie in Amsterdam. En het vond ik toch wel, dan ben je ook afhankelijk van zoveel andere dingen. Dus je moet een goede cameraman bij je hebben. Het editen moet goed gaan. Je hebt toch wel af en toe dat je meemaakt dat de microfoon niet goed werkte. Zeker als je bij een wat kleinere omroep werkt met toch niet de allerbeste apparatuur. Wil er nog wel eens iets misgaan natuurlijk. En dat is dan heel erg balen. Maar als je schrijft, ja, dan is het gewoon jouw productie. Jij moet zorgen dat het goed is. En ja, dat beviel me wel zo goed. Al eigenlijk tijdens mijn eerste stageweken. Dat ik dacht van, ja, dat wil ik wel doen. Dus dat schrijven vind ik toch leuker eigenlijk.
0: Mooi. Hey, en als je dan terugkijkt. Ja, je hebt natuurlijk die prijs gewonnen. Dus misschien ga je dat noemen. Maar waar ben je het meest trots op?
2: Ik schrijf veel over moordzaken en over de dance scene. Er zijn twee hele verschillende dingen, maar daar schrijf ik veel over. En wat een paar jaar geleden was er in Amsterdam een festival. Toen werd er een jongen doodgestoken op het festival. En toen eigenlijk al binnen een paar dagen had ik samen met mijn collega Wouter Laumans een reconstructie van wat daar gebeurd was. En daar kwamen wel een beetje alle specialiteiten samen, zeg maar. En criminaliteit, moordzaken en, nou ja, de dance scene,
0: ja.
2: Wat daar allemaal gebeurt, ook achter de schermen. Dus ik denk dat dat wel een van de dingen is. Ja, ook een hele vervelende zaak natuurlijk. Maar wel dat ik al binnen een paar dagen, zeg maar, zo dat nieuws kon brengen. Daar ben ik wel trots op dan, ja.
0: Ja, dat snap ik. Hey, 2 best wel specifieke richtingen, zeg maar. Moord of, nou ja, criminaliteit, zeg maar. En de dance scene. Waarom die 2 specialiteiten? Is dat toevallig zo gegroeid?
2: Dat is denk ik toevallig zo gegroeid. Ik hield zelf wel veel van festivals. En ik kom uit een dorp naast Amsterdam, waar eigenlijk, dat heet Landsmeer. En daar komen ID&T en Q-Dance komen daar vandaan. De grote, ja, waar het eigenlijk ooit begonnen is, met heel veel festivals. Dus ik kende best wel veel mensen en zo is dat toen ontstaan. En ja, moordzaken vond ik interessant, of criminaliteit. En ik ging vaak naar de rechtbank toe. En daar ben ik ook een beetje vanzelf ingerold eigenlijk. En dat zijn dan nu de 2 dingen waar ik wel het meest over schrijf.
0: Hey, de tegel voor eerste lijn journalistiek heb je gewonnen.
2: Ja, eerste lijn verslaggeving.
0: Ja, vertel, wat houdt dat in? Want mensen die nu luisteren, die denken, eerste lijn verslaggeving, wat is dat?
2: Dat dacht ik zelf in eerste instantie ook, hoor, toen we voor die categorie genomineerd waren. Wat is dat? Maar dat gaat eigenlijk bij een grote nieuwsgebeurtenis. Van hoe doe je daar in een eerste week verslag van? Dat is dan niet 1 artikel, maar het kan een artikel zijn, live blog, van alles. En wij hebben de prijs dan gewonnen voor de moord op Lisa, de 17-jarige Lisa in Duivendrecht. En ja, wij hebben 3 artikelen meteen in die week erna geschreven. Wat er gebeurd was, maar ook wat de verdachte, of nou ja, ik kan inmiddels kan je wel dader zeggen, want hij heeft bekend natuurlijk, in waar hij woonde. Dus in het asielzoekerscentrum heb ik ook een verhaal over gemaakt, van hoe het er daaraan toe ging. En die drie artikelen zijn uiteindelijk genomineerd van, nou ja, dat had impact volgens de jury. En ja, dat was goed, dus daar hebben we toen een prijs voor gewonnen.
0: Ja, nou, fantastisch natuurlijk. Gefeliciteerd. Maar als je daarop terugkijkt, hè, op het moment dat je die verhalen aan het maken bent, ja, dan ben je helemaal natuurlijk niet bezig met een prijs winnen.
2: Nee, zeker.
0: Maar achteraf, na een tijdje zeg maar, dacht je van, hey, dit hebben we echt wel heel goed aangepakt. We hebben meteen de juiste mensen gesproken. En ja, we hebben inderdaad impact gemaakt. Voelde dat ook zo voor jullie?
2: Nou ja, je merkte wel in die week dat heel veel andere kranten nieuws van ons overnamen. Dus dat is dan wel een bevestiging dat je, nou ja, voorop loopt, zeg maar. Maar dat wilden we ook wel. Kijk, ik was het gebeurde van dinsdag op woensdag. En ik was woensdag, denk ik, de eerste journalist die daar aan het lint stond. Zeg maar bij de plaats delict. En nou ja, toen had ik helemaal niet door eigenlijk hoe erg dit zou zijn. Ik dacht in eerste instantie dat het waarschijnlijk een dakloos persoon zou zijn die in het water zichzelf had verdronken. Al vond ik wel dat er erg veel politie stond. En toen kwam ik op de redactie en toen hoorde dat het een 17-jarig meisje uit Apkoude was. En toen dachten we wel van, ja, nu moeten de agenda's leeg. Wat er die week staat, dat komt wel een andere keer weer. Of een rechtszaak die speelt, ja, dan moet iemand anders misschien naartoe. Want dit,
0: ja,
2: is
0: of
2: wel,
0: dat festivalletje, laat,
2: ja,
0: maar zitten.
2: Laat die maar zitten, inderdaad. Ja, dan gaat dit voor. En dat merk je dan wel gewoon. Ja, je voelt gewoon alles dan op zo'n moment van, dit gaat het nieuws domineren. Dus hier moeten wij echt bovenop zitten. Dat gevoel heb je wel heel erg.
0: Ja, jullie liepen dus voor. Dat wilde je ook heel graag. Wat heeft het verschil gemaakt in jouw handelswijze? Of in de, want je hebt het met,
2: ja, samen met Paul Vugts en Wouter, ja, Laumans. Ja, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ik denk vooral natuurlijk wel dat meespeelde dat wij uit die contraille komen. Dus wij kennen wel via ken je mensen die misschien het slachtoffer kenden. Of de club waar zij 's nachts uit was geweest. Of andere bronnen binnen de opsporingsdiensten soms. Dus er zijn allemaal vertakkingen dan. Je gaat gewoon overal vissen. Iedereen waarvan je denkt die zou misschien informatie kunnen hebben, ja, die ga je proberen. En dan af en toe schiet je natuurlijk raak op zo'n moment. En dan, ja, moet je het wel controleren. Leren. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, en dan kan je soms nieuws als eerste brengen.
0: Met deze zaken, moord, dat is natuurlijk heel gevoelig, heel pijnlijk ook voor de nabestaanden. Er loopt ook een onderzoek, dus ja, wat kan wel en wat kan niet al naar buiten. Dat lijkt me heel ingewikkeld als je specifiek hierover schrijft.
2: Nou ja, dat bespreek ik. Tegenwoordig heb je een stichting. Ik zeg altijd stichting, maar het is geen stichting, dat is een organisatie namens de familie. En bij dit soort heftige zaken stellen zij iemand beschikbaar voor de familie die woordvoering kan doen. En dat is wel handig op zich, want dan kan je dus wel dingen bijvoorbeeld checken, of je kan zeggen, iets komt eraan. Ik heb wel vaker zaken nu die heel heftig zijn. En dan weet je nieuws en dat ga je brengen. Maar het is toch fijn als je de familie van tevoren het artikel kan sturen of even op de hoogte kan brengen. En het was voorheen nog wel lastiger, maar nu, ja, 9 van 10 keer is er zo'n woordvoerder bij betrokken. En dan kan je wel gewoon even aangeven, nou, dit is het artikel wat gaat komen. Dan weten jullie in ieder geval dat het eraan komt.
0: Ja, bijvoorbeeld als je vriendinnen van een slachtoffer spreekt en je wil het checken, dan is het natuurlijk lekker om dat met een contactpersoon te doen, in plaats van dat je heel de tijd de familie,
2: precies,
0: die wel ergere dingen aan hun hoofd heeft, lastig te vallen.
2: Ook. En zij zelf bijvoorbeeld, vorige week was er ook een man in Amsterdam dood in zijn huis gevonden. En dan sturen zij een mailtje uit van, nou ja, de familie vindt niet erg dat je de naam van hem gebruikt, maar geen foto's alsjeblieft. En nou ja, dan kan je gewoon daar rekening mee houden. Dat is echt ook per familie anders. Er wordt altijd gedacht van, ja, als je zo'n naam gebruikt, mensen vinden dat niet leuk. Maar ik heb ook wel eens gehad een moordzaak op een Braziliaanse jongen. En toen werd ik de volgende dag al bij de familie op de koffie uitgenodigd, die graag alles wilde vertellen. En die stuurde mij foto's door die ze graag bij het stuk wilden hebben. En ik moest zeker zijn naam erin zetten. Dus dat is echt per familie is dat heel anders hoe erop gereageerd wordt en wat ze willen. Dat is niet één lijn of zo.
0: Wat vind je het mooiste aan je werk?
2: Het mooiste vind ik eigenlijk dat ik op maandag niet weet wat ik de week ga doen. Natuurlijk heb ik wel een agenda en er staan dingen in. Maar ja, er kan natuurlijk wel eens iets gebeuren. En dan dat had ik vorige week bijvoorbeeld. Toen werd er in Amsterdam een festival last minute afgelast. Ja, dat gebeurde dan op zaterdagochtend. Ja, en toen wist ik wel, mijn weekend is voorbij. En dan ben ik dan tot dinsdagmiddag ben ik daar gewoon fulltime mee bezig. Ja, dat kan soms ook heel vervelend zijn natuurlijk. Als je iets hebt gepland, ja, dan gaat dit voor. Maar ik vind het ook wel heel leuk, die onvoorspelbaarheid. Dat je gewoon niet weet wat je de hele week gaat doen.
0: Ja, volgens mij, dat heb ik namelijk ook. Als je journalist bent, dan ben je dat 24/7. En ook al ben je op een verjaardag, of ook al ben je gewoon even relaxed aan het hardlopen, I don't know. Als er dan ergens iets is en je ziet het, ja, dan gaat jouw journalistenhart toch die kant op, zeg maar.
2: Als ik een ambulance voorbij zie komen of een politieauto, kijk ik toch vaak even van, is er iets ergs gebeurd of niet? En ja, soms is dat ook zo. Dus dan sta je opeens. Na 2 minuten sta je inderdaad bij een heel ernstig ongeluk of wat dan ook. Ja, dat gebeurt.
0: Mooi. Hey, Parool is natuurlijk regio Amsterdam, maar ook wel landelijk natuurlijk gewoon.
2: Ja.
0: En ik weet wel dat veel jonge collega's die hier dan komen bij de lokale omroep, en die willen dan doorstromen naar regionaal, het liefst landelijk of zelfs internationaal. Heb je ook die ambities of vind je het juist heel tof om, want dat heb ik namelijk. Ik vind als ik een nieuwsbericht lees of iets opmerk, dan denk ik, dat is daar en dat is in die wijk en die mensen wonen daar en dit heeft daar gespeeld. Het is heel dichtbij en dat vind ik heel fijn. Wat zijn jouw ambities?
2: Ja, nee, dat heb ik ook hoor. Wat dat betreft heb ik niet per se internationale ambities of zo. Zoals je aan mij kan horen, praat ik ook best wel Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus ik ben daar wel echt geboren en getogen en ja, ik vind het heel leuk om daarover te schrijven en ik ken ook heel veel mensen. En ja, maar wie weet wat de toekomst brengt. Maar voor nu vind ik dit echt. Kan ik me bijna niks leukers voorstellen als over Amsterdam schrijven. Dat vind ik wel echt leuk.
0: Ik hoor de passie in hoe je daarover praat. Jesper Roelen, dank je wel.
2: Geen dank. Succes. Den Haag FM.

0: Ja, Justin Timberlake, Sexy Back, hier op jouw Den Haag FM. En je luistert naar een speciale uitzending van de Week van het Nieuws. We gaan het hebben over nieuws. Nou, je hoorde net een journalist die een geweldige journalistieke prijs heeft gewonnen. De Tegel. Hij kwam uit Amsterdam speciaal naar Den Haag toe. Maar jij hebt ook de kans om mee te kijken en achter de knoppen te gaan zitten. Keanu, die zit nu naast me. Ja, je weet wat je moet doen om te zorgen dat je ook te horen bent, hè? Ja, de schuiven gaan omhoog. En nu kan je jezelf horen. Praat maar.
1: Hallo.
0: Ja, Keanu is te horen. En je hebt niet alleen de schuif van jezelf open gedaan, maar ook van je moeder. Kondig er maar even aan. Hoe heet ze? Wie zit er nog meer in de studio?
1: Dat is mijn moeder. En zij werkt... zij is de eigenaar van Den Haag Werkt.
0: Oh.
1: Den Haag Recycling, sorry. Ik werk bij Den Haag Werkt. Ik loop stage bij Den Haag Werkt.
0: Ja, en vandaag heel eventjes loop je stage bij mij, toch? Ja, ja, bij Den Haag FM. Je zit gewoon naast mij. Jij bent mijn co-host. Ja. Keanu, vertel, waarom vind jij nieuws zo leuk?
1: Ik vind het heel erg interessant. En ik lees de krant 's ochtends. Want ik heb de...
0: Is dat het eerste wat je doet?
1: Ja, dat is de eerste wat ik doe. Als ik vrij ben, dan kijk ik naar het RTL Ontbijtnieuws. Dat is wel leuk nieuws. En het is wel een...
0: Ja,
1: het is wel bijzonder dat ik hier ben en dat ik... Dat ik aan de knopjes mag...
0: Ja, en ik ben dan benieuwd, want jij hebt vanochtend ook, neem ik aan, gewoon zoals altijd de krant doorgenomen en het nieuws gekeken, of niet?
1: Ja.
0: Wat is voor jou het nieuws van vandaag? Wat vond jij het meest opmerkelijk of het belangrijkste nieuws? Als jij nu het nieuws mocht brengen, wat zou dan het nieuws zijn van vandaag? Ja, of is het nieuws dat jij hier zo op de radio bent? Dat is misschien wel het belangrijkste nieuws.
1: Ja, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, en ga je ook voordat je gaat slapen dan het nieuws bekijken? Of doe je het alleen 's morgens?
1: Nou, ik ga altijd om 10:30 naar bed.
0: Oh, dat is best wel laat.
1: Ja, dat is wel wat laat. En dat is wel voordat het late nieuws begint. En... Dan is een talkshow.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik wel ook nog interessant. En het is wel een... Goed.
0: Ja, en een talkshow. Vind jij dat dan ook nieuws? Want dat gaat wel over het nieuws.
1: Ja, ja, ik vind het ook nog heel interessant. En ik vind het wel ook nog leuk met de praatjes en de gasten die aan tafel zitten. Of aan de desken die RTL nu... dat RTL nu heeft. RTL Tonight gaat stoppen door die kijkcijfers.
0: Ach, dat vind jij jammer.
1: Beetje.
0: Oh.
1: Ja, beetje. Ja, het is nog niet zo goed gescoord. En nu dat Renze weg is, dan... hoe zit het nou met Umberto en Bo? Dat is nog wel het interessante.
0: Oh, ja, interessant. Hey, hebben jullie wel eens discussie, moeders Monique, over de afstandsbediening? Dat hij altijd maar nieuws wil kijken en dat jij bijvoorbeeld een filmpje of zo wil kijken?
2: Nee.
0: Je kijkt gezellig, mee.
2: Of we kijken gezellig mee, maar hij is... een hele bijzondere autist, want hij is eigenlijk 6 dagen in de week alleen thuis.
0: Oh.
2: Alles alleen. En wij zijn er op maandag om hem te ondersteunen. maar hij houdt me zeker op de hoogte, want tegenwoordig kunnen we natuurlijk videobellen. Dus hij videobelt bij elk klein dingetje wat er aan de hand is. Gaat hij videobellen, wat ik nu weer heb gehoord. Dus
0: je hoeft het nieuws niet te kijken als moeder. Want je hebt je zoon die filtert al het nieuws.
2: Ja, maar we kijken wel hoor, naar het nieuws.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij bent de belangrijkste bron. Hey Keanu, onwijs leuk dat je wilde praten over het nieuws en hoe jij naar nieuws kijkt. Ja. We moeten naar het nieuws toe, dus misschien kan je afkondigen. Dit was Den Haag FM, we gaan nu naar het nieuws.
1: Dit was Den Haag FM en nu gaan we naar het nieuws.
0: Ja, en dan moeten we op een knop drukken, dat is deze hier zo. Ga jij hem indrukken? Ja, eerst nog muziek. De Kid Laroi. En morgen ben ik er weer met de week van het nieuws vanaf 12 uur. Leuk dat je luisterde.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen drie mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Ferrisstraat. De andere twee renden richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om drie mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raam prostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd, eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten en er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen, maar dat plan bleek toch niet haalbaar. En ineens waren ze er een jaar geleden. 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de droppiewinkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en geld. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat er wordt ingenomen.
7: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
6: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanochtend in West Wordt Wakker een verklaring voor het succes in Den Haag.
7: Ik denk ook wel dat het komt dat Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeg ik wel eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
6: En donderdag opent een nieuw droppie-filiaal aan de Haagse Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. En vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden in het Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Ferrisstraat. De andere 2 renden richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raam prostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd, eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten en er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen, maar dat plan bleek toch niet haalbaar. En ineens waren ze er een jaar geleden. 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de droppiewinkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en geld. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat er wordt ingenomen.
6: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
5: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanochtend in West wordt wakker een verklaring voor het succes in Den Haag.
6: Ik denk ook wel dat het komt dat Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeg ik wel eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
5: En donderdag opent een nieuw droppie-filiaal aan de Haagse Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. En vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden in het Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: daar.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Ferrisstraat. De andere 2 renden richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BMW heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raam prostitutie met zich meebrengt. Het is iedere avond bal, zegt een woordvoerster. Er wordt gejoeld, geschreeuwd, eten en drinken wordt tegen onze deuren gesmeten en er wordt geplast in onze portieken. Verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen, maar dat plan bleek toch niet haalbaar. En ineens waren ze er een jaar geleden. 4 recyclewinkels in Den Haag. Bij de droppiewinkels kun je gescheiden afval inleveren in ruil voor gemak en geld. De winkels in Den Haag zijn een succes. Afgelopen jaar zijn 3,6 miljoen flessen en blikjes ingeleverd in de 4 Haagse vestigingen. En dat is niet alles wat er wordt ingenomen.
5: Denk aan bijvoorbeeld textiel, elektronica, verpakkingsmaterialen, plastic verpakkingen die we innemen. Nou, batterijen, lampen, dat soort materialen ook. En daarnaast natuurlijk ook statiegeld.
4: Oprichter Stef Tra was dat. Hij gaf vanochtend in West wordt wakker een verklaring voor het succes in Den Haag.
5: Ik denk ook wel dat het komt dat Den Haag ook wel een groene stad is. Hè? De groenste stad van Nederland, zeggen ze wel eens. Dat heeft mogelijk ook positief effect op hoe goed de mensen recyclen.
4: En donderdag opent een nieuw droppie-filiaal aan de Haagse Leiweg om iets te doen aan de afvalproblematiek in Den Haag Zuidwest. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer, maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maximaal boven de 20 graden in het Pinksterweekend. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
6: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
5: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
12: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
5: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
4: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
7: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
6: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maximaal rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maximaal boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: leuk als je dit me van school afhaalt.
1: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
2: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
3: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
7: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
6: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Nu Haagse Helden met Sjane van Rutten.
8: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Haagse Helden. Het programma over hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor Den Haag, onze mooie hofstad. Dat blijkt uit de inzet van 185.000 stadsgenoten in goede en slechte tijden, bij weer en wind en dag en nacht, kortom altijd. Ik ben Sjane van Rutten en co-host is Mirjam de Groot. En onze gasten vanavond zijn Taal aan Zee, met 2 dames die nu al zitten te stralen, omdat ze zich heel erg verheugen over wat ze allemaal gaan vertellen. En in het tweede deel van de uitzending Logeerhuis Laak. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek en dan gaan we met elkaar in gesprek. En wat staat er op de speellijst? Een van mijn meest favoriete songfestivalliedjes, namelijk Hemel en Aarde van Edcilia Robley.

0: geweldig, hemel en aarde van Itzria Romley. Wat mij aangaat, krijgt zij met terugwerkende kracht de prijs. Nou, wij zijn in gesprek met onze eerste gast. Althans, we gaan in gesprek met onze eerste gast vanavond, Taal aan Zee. Alom gelauwerd in de stad en in het hele land. Prijzen gewonnen. Vereerd met koninklijk bezoek. Kortom, om trots op te zijn. Dus welkom aan Eline van Oort. Je doet de voorlichting PR en public en werving. En vrijwilliger Milo Karstens. Nou, heel fijn dat jullie er zijn. En ik wil beginnen met felicitaties. Want Taal aan Zee heeft voor de derde keer het keurmerk vrijwillige inzet goed geregeld. Ontvangen van vrijwilligerswerk.nl. Het keurmerk is vier jaar geldig. Het is een hele belangrijke
1: erkenning. Gelukkig wel, ja.
2: We zijn er weer even vanaf.
0: Ja, precies. Over vier jaar moeten jullie weer door de molen heen. Dus mijn eerste vraag is, wat moet je aan voldoen om voor dat keurmerk een aanmerking te komen?
1: Het is een, best wel een lange weg om als taalorganisatie dat te halen, als vrijwilligersorganisatie dat te halen. Het is echt een keurmerk, een soort ISO-certificering, zo kan je het zien. En dan gaat het erom dat je het goed geregeld hebt voor je vrijwilligers. Op alle manieren. En dat begint dus met een goed vrijwilligersbeleid. Je zorgt ervoor dat er waardering is voor de vrijwilligers. Je zorgt ervoor dat alles netjes op papier staat. Dat het ook nagekomen wordt. En dat wordt dan allemaal gecheckt bij zo'n één keer in de vier jaar bij zo'n certificering.
0: En zijn er dan ook interviews met de vrijwilligers?
1: Heel veel. Want je hebt zelfs te maken. Je krijgt een contactpersoon bij Pep. Dat was Viking. En hij deed voor de tweede keer. Dus dat was ook fijn. En hij begeleidt je dan helemaal door het proces heen. En dat is echt heel fijn, want het is heel veel werk om te doen.
0: Ja, zeker.
1: En je hebt dus een groep van vrijwilligers die ook mee gaat werken. Dus het zijn eigenlijk de vrijwilligers die zelf kijken of het vrijwilligersbeleid goed geregeld is.
0: Milou, heb je er ook aan meegedaan? Werd je ook geïnterviewd?
3: Ik heb er niet aan meegedaan, nee. Maar ik kan wel beamen dat het vrijwilligersbeleid heel goed geregeld is.
0: Oké, gelukkig. Ja, stel je voor, je kiest alleen maar vrijwilligers uit die alleen maar positief zijn. Ja, dan weet je het ook nog niet echt.
1: En dat was juist zo leuk. We hebben vrijwilligers aan het woord gelaten die allemaal andere taken doen bij Taal aan Zee. Want we hebben heel veel verschillende vrijwilligersfuncties. Van taalmaatje tot begeleider van excursies, tot in de bibliotheek mensen die groepen begeleiden. En iedereen die wordt op een andere manier begeleid en ervaart zijn vrijwilligerswerk ook anders.
0: Ja.
1: Nou, en probeer daar dan maar een soort algemeen beleid van te maken.
0: Ja.
1: En daar helpen de vrijwilligers toch ook. Ze denken ook zelf mee. En,
0: ze spelen gewoon een ontzettend belangrijke rol. Want hoeveel vrijwilligers zijn er werkzaam vertaald?
1: Ik heb het jaarverslag. Ik heb alle cijfers nu klaar. Morgen gaat de mail eruit naar iedereen dat het jaarverslag klaar is. En 335 vrijwilligers hebben vorig jaar geholpen, waar Milou er dan een van is.
0: Dat is de kurk van de organisatie.
1: Ja.
0: En daar draait het om. Om hun inzet draait het.
1: Wij zeggen altijd, zij zijn ons kapitaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je noemt een aantal rollen die vrijwilligers kunnen vervullen. Wat voor lesvormen gebruiken jullie?
1: Dat ligt dus inderdaad aan welke doelgroep je bijvoorbeeld les geeft. We geven les aan asielzoekers, aan statushouders en aan andere kwetsbare anderstaligen in Den Haag. En dat doen we op allerlei manieren. Dat ligt ook een beetje aan het niveau van Nederlands wat de mensen hebben als ze binnenkomen. We geven klassikaal les bij ons op de centrale locatie. En dat is voor asielzoekers en statushouders.
0: En waar is de centrale locatie?
1: Dat is op de Callandstraat. Op Callandstraat 1. En daar zitten we op de 5e verdieping. En daar hebben we allerlei klaslokalen. En daar geven vrijwillige docenten echt. Ja, het lijkt wel op een soort les, school.
0: Gewoon een klasje. Ja. Ja.
1: Maar we geven ook les in de wijken. En dat doen we dan op scholen, in buurtcentra. Taalmaatjes hebben we. En de taalmaatjes gaan één op één gezellig met elkaar leuke dingen doen. En daar gaat het veel minder om een methodiek. Daar gaat het veel meer om samen Nederlands spreken en oefenen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, hè, dat je het in de praktijk brengt. Maar het valt me ook op, ook met de lessen die jullie sowieso geven, de praktijk wordt er al snel bijgehaald.
1: Ja, klopt. Dat, dat zeggen de cursisten bij ons ook, de deelnemers. Die zeggen ook, bij jullie leer ik echt Nederlands praten.
0: Ja.
1: Dat is ook wat we graag horen.
0: Die en wat doen jullie allemaal om dat te stimuleren?
1: We hebben dus sowieso... voordat de vrijwilligers bij ons beginnen... krijgen ze een heel programma waarbij ze leren... hoe ze lesgeven aan onze cursisten, aan onze statushouders en asielzoekers. Dat heeft Milou ook gehad, zo'n 4 trainingen, meestal basistraining. Daar leer je al welke methodieken er zijn. Want de ene keer duik je echt in een boek. Ja, je hebt bijvoorbeeld spreektaal, gebruiken wij veel. Dat is een lesmethodiek. Maar voor bijvoorbeeld 1-op-1 les in de thuislessen... dat doen we ook aan de meest kwetsbare groep in Den Haag... geven thuis Nederlandse les. Ja, dat is een hele andere manier van lesgeven... waarbij je... daar gaat het niet eens zo om welke methodiek gebruik je... maar veel meer op hoeveel woorden kan je iemand bijbrengen.
0: Ja. En wat maakt iemand kwetsbaar, waardoor het nodig is of dat handig is om thuis les te geven?
1: Ja, dat kan zijn omdat iemand zelf ziek is. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld net bevallen is van een kindje of 2 kindjes binnen 2 jaar. Dus iemand die niet naar een reguliere les kan buiten de deur. Het kan zijn omdat er een ziek kind is of iemand kan zich niet concentreren in groepen. Door bijvoorbeeld een oorlogstrauma of een ander trauma. En dan komen wij thuis Nederlandse lesgeven.
0: Oké, die missen dan wel dat stukje praktijk, hè, wat jullie eraan vastkoppelen bij de andere cursisten.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Want jullie gaan, laten we zeggen, de reguliere cursisten... ga je naar wijkcentra, naar de bibliotheek, naar
1: klopt, ja.
0: Een huisartsenpost. Je kunt het dus gek niet bedenken, want dan ben je echt in de praktijk bezig met
1: ja.
0: de taal.
1: Ja.
0: Maar wat mij zelf ook aanspreekt, jullie doen ook aan cultuur.
1: Ja, steeds meer.
0: Ja, ja. Vertel er iets over.
1: Daar mag ik mezelf ook mee bezighouden en daar ben ik ook heel trots op. Want Taal en Zee heeft steeds meer samenwerkingen met musea, met het residentieorkest, met Amare, Nationale Theater. Nu ook met Kunstmuseum, Haagse Historisch Museum.
0: Nou, ga zo maar door. Hè?
1: En we maken dan goede afspraken waardoor het voor onze deelnemers en hun vrijwilligers makkelijk is om naar een museum te gaan of naar een concert te gaan.
0: Ik zag in de krant een fantastisch blije foto van het residentieorkest met Taal aan Zee, vrijwilligers en dus de cursisten. En die mensen zagen er gewoon heel blij uit.
1: Het is ongelooflijk, want ik krijg dan vaak 's avonds nog een appje van de mensen van, oh, ik heb zo genoten. Of dit was mijn eerste concert in 10 jaar.
0: Zo.
1: Of ik ben nog nooit naar een concert geweest. Of nog nooit naar een,
0: ja,
1: was
0: dat
1: een dansvoorstelling
0: ook,
1: vorige week. Een dansvoorstelling. En iedereen was helemaal euforisch daarna.
0: Geweldig. Dus dat betekent dat je ze ook helpt om deel te nemen culturele activiteiten. En hoe reageren de mensen op musea?
1: Musea vinden het eigenlijk net zo als wanneer iemand naar een concert mag of naar een dansvoorstelling. Musea zijn heel belangrijk voor je geest.
0: Ja.
1: En om er even uit te zijn, om te kijken wat je mooi vindt, om daar samen over te praten in het Nederlands.
0: Ja, ja, ja,
1: dus geweldig. Dat is heel bijzonder.
0: Het heeft enorme toegevoegde waarde. Dus ja, ik hoort er ook helemaal blij van.
1: Ja,
0: ja, echt geweldig. Weet je wat we gaan doen? We hadden het net over muziek. We gaan even luisteren naar Fever Dream van Alex Warner. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Jullie ook niet van gehoord? Nee. Nou, misschien is het wat.

0: So dit was Fever Dream van Alex Warner. Nou, we hadden er nog nooit van gehoord, maar het liedje is wel oké, vinden wij. En wij zijn Van Taal aan Zee, Eline van Oort en Milou Karstens. We hadden het voor de uitzending over wat is de doelgroep van Taal aan Zee? Welke activiteiten, welke manier van de taal aanleren gebruiken jullie? En we gaan het nu hebben over, en dat is ook wel belangrijk, een bijzonder project van deze zomer, voor deze zomer. Er worden zomervrijwilligers gezocht. Dat klinkt heel zonnig. Hoe zonnig is dat?
1: Het is voor, nou, ik krijg ook last van mijn stem.
0: Ja.
1: Dat is voor de eerste keer dat we dit doen. En dat komt ook omdat er meer asielzoekers en vluchtelingen nu naar Den Haag komen de komende weken. Er zijn er al een paar. Ik denk sinds vorige week is er al een grote groep gekomen. En aan ons is gevraagd, aan Taal aan Zee, of wij deze mensen willen begeleiden door ze mee te nemen op excursie. En door ze taal met ze te oefenen.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk het idee voor 3 maanden, juni, juli en augustus. En dan op de locatie, dat is bij het oude pand van sociale zaken, SOZA. Ja, en dan nog het pand waar vroeger het Taalplein zat.
0: Ja.
1: Dat is bij ons tegenover, op de Kallandstraat 12.
0: Oké. Okay. En van wie kwam die vraag trouwens?
1: Van de gemeente en van COA.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus 2 verschillende...
0: Precies. Nou, maar dat is een hele klus om het zo maar te zeggen. 3 maanden is ook best lang. Milou, jij bent vrijwilliger.
2: Mm-hmm.
0: Een topvrijwilliger, heb ik begrepen. Heel enthousiast. Jij doet vrijwilligerswerk.
2: Ja.
0: Kun je misschien iets vertellen wat je er zo interessant en leuk aan vindt?
2: Nou, wat ik er zo leuk aan vind... Ik ben het gaan doen eigenlijk omdat ik... ik geef les aan een groep Oekraïense vluchtelingen. En ik was al heel erg veel bezig met de oorlog in Oekraïne. En dat ging me enorm aan het hart. Maar als je heel veel dingen erover leest in het nieuws en in artikelen en zo... dan het is het toch gek, want je ziet die groep niet in het echt. Terwijl ze er wel zijn in Nederland. Er zijn er altijd veel. Dus ik wilde heel graag iets voor ze doen. Iets concreets en ook met ze in aanraking komen. Dus toen ging ik een beetje googlen van wat voor vrijwilligerswerk kan ik...
0: Waar zijn ze?
2: Waar
0: kan ik ze vinden? Ja.
2: Ja. En toen vond ik Taal aan Zee, de organisatie. Toen heb ik ze gemaild van zoeken jullie toevallig nog vrijwilligers. En ik zou het sowieso heel erg leuk vinden om dat te doen. En bij voorkeur misschien voor een groep Oekraïners, omdat ik daar veel affiniteit mee heb. En toen werd er eigenlijk wel heel snel contact met me opgenomen. Dat ze inderdaad iemand zochten voor een groep Oekraïense vluchtelingen in een opvangcentrum. Dus toen ben ik daar, heb ik de training gevolgd en ben ik daar begonnen. En dan, wat ik dus had gehoopt, dat het allemaal wat tastbaarder wordt. Dat is gebeurd, want je komt ineens in aanraking met die mensen.
0: Ja, daar zijn ze dan.
2: Ja. En het zijn allemaal zulke bijzondere personen, net als Nederlanders zijn. Gewoon mensen zoals jij en ik, jong en oud.
0: Het lijken net normale mensen.
2: Ja, nou precies.
0: Precies, ja.
2: Ja, en ik heb gewoon hele leuke interacties met ze. En ik vind het lesgeven zelf heel erg leuk. Bij ons gaat het best op een redelijk schoolse manier er nog aan toe. Omdat we met een groep zijn natuurlijk. Dus dan moet je wat meer... we doen het gewoon met de reguliere lesmethode. Maar er zijn ook zoveel leuke en grappige momenten tussendoor. Want je leert elkaar steeds beter kennen gedurende het jaar. Als het Pasen is, dan vertellen we elkaar over onze paastradities. En als het kerst is, over onze kersttradities. Dus zo leer je ook wat over hun cultuur.
0: Ja.
2: Zodat zij alleen iets over die van ons leren.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja. En ga je met hun ook de stad in, hè? Het leren door te doen?
2: Tot nu toe nog niet echt. Het is best een onderneming om met zo'n relatief grote groep...
0: Want hoe groot is de groep?
2: Ongeveer 10 leerlingen heb ik.
0: Ja.
2: En daar zitten ook wel wat oudere dames bij bijvoorbeeld, die niet zo heel erg goed ter been zijn.
0: Ja, ik weet van groepen, hoe hou je ze bij elkaar?
2: Ja.
0: Ja. Hoe raak je ze niet kwijt?
2: Ja. Ja. Dus, ook wat jongere vrouwen die bijvoorbeeld een pasgeboren baby hebben. Dus dat zorgt ervoor dat de groep in zich heel niet zo heel erg mobiel is.
0: Nee, maar, ik moet lachen. Maar eigenlijk, het is wel jammer, hè, uiteraard.
2: Ja, maar ik ga binnenkort wel voor het eerst met ze op stap. Daar konden ze zich voor opgeven een tijd van tevoren. Dus dan zijn ze ook echt goed voorbereid. Dus dat is het uitje naar het gemeente of naar het kunstmuseum in Den Haag.
0: Oh.
2: En dan zijn zeker die oudere dames ook ontzettend enthousiast dat ze naar zoiets heen mogen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in om ze even in een andere context te zien.
0: Ja, kijk, als ze de tentoonstelling niet mooi vinden, heb je altijd nog het gebouw.
2: Ja.
0: Maar er zijn altijd hele interessante tentoonstellingen. Dus er valt veel over te vertellen en te zien. Zeker, leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Goed, je bent in aanraking gekomen met echte Oekraïners. Je leert van hun cultuur, ze leren van onze cultuur. Wat moet je kunnen als vrijwilliger?
2: Je moet denk ik wel... ik wou zeggen voor een groep kunnen staan, maar dat hangt natuurlijk... Hangt er ook heel erg van af.
1: Voor jouw functie wel.
2: Ja, voor mijn functie wel. Maar ja, als dat je niet ligt, dan kan je natuurlijk ook heel erg goed één op één met iemand zijn. Dus op zich goed met mensen zijn, dat is denk ik iets wat wel belangrijk is. En dat je je enigszins kunt inleven in de ander. Wat denk ik iets is wat de meeste mensen kunnen. Dus op zich is wat dat betreft vrijwilligerswerk iets wat voor bijna iedereen wel is weggelegd. Wat nog meer bij het werk wat wij dan doen bij Taal en Zee, zit natuurlijk... ben je bezig met taal. Dus een redelijke beheersing over de Nederlandse taal is...
0: Dat is wel handig, ja. Want ja. Iemand die plat Haas praat, is die ook geschikt voor deze rol?
2: Nou, ik zou zeggen, waarom niet?
0: Kijk.
2: En ik heb in de training met andere vrijwilligers die ook taalcoach of taaldocent werden, heb ik ook gezeten met mensen die zelf ook niet zo heel erg lang geleden naar Nederland zijn gekomen. En in die tijd zelf de taal hebben geleerd. En ik denk misschien dat zij bijna nog wel geschikter zijn dan ik, omdat ze zelf hebben geleerd en meegemaakt hoe het is om die taal aan te leren. En ook op een nog iets meer basisniveau zitten, waardoor ze eigenlijk wat dichter bij het niveau van de leerlingen zitten. Dus dat kan natuurlijk ook. Het is niet, maar goed, ik vind taal gewoon ook heel erg leuk. Dus dat is.
0: Dus dat helpt wel om taal leuk te vinden. Ja, zeker.
2: Maar
0: dat
2: hoeft niet per se, denk ik.
0: Nee.
1: Het is wel dat je wekelijks beschikbaar bent. Hè?
2: Ja.
1: En voor die zomerfunctie bijvoorbeeld.
0: Ja, want daar gaan we het over. Concreet, praktisch.
1: 4 uur per week.
0: 4 uur per week als je.
1: Ja, maar dat is dan ook je reistijd en je voorbereidingstijd zit daar dan al bij in. En voor die zomerfunctie is het dus handig dat je juni, juli, augustus. Veel beschikbaar bent, maar als je even op vakantie gaat, dan kan dat eigenlijk ook nog. We zijn heel flexibel.
0: Ja, dat is denk ik wel handig, want het is natuurlijk ook precies de zomervakantieperiode.
1: Ja, we gaan even kijken of het werkt. We hebben dit nog nooit gedaan. Nee. Normaal zijn de vacatures ook langer. En dit is gewoon 3 maanden met een kop en een staart.
0: Ja, dus een proefproject zou ik zeggen.
1: Ja, iets meer dan dat, maar voor ons wel nieuw.
0: Dat heet tegenwoordig een pilot.
1: Oh, ja.
0: Vroeger heette dat proefboerderij heette dat 50 jaar geleden. Zo zie je, maar de taal verandert steeds. Hè. Ja, het is voor jullie dus ook, experimenteren is een teveel gezegd. Want je gebruikt natuurlijk voor jullie bekende ingrediënten.
1: Zeker.
0: Om het in 3 maanden voor elkaar te krijgen.
1: We hebben ook ervaring daarmee. Daarom zijn we ook gevraagd, denk ik, om snel iets op poot te kunnen zetten.
0: Ja, jullie hebben een naam opgebouwd.
1: Met een heleboel.
0: We kwamen betrouwbaar. Dus ik zou het ook aan jullie vragen.
1: Dat is wat lief.
0: Ja, want is er al een beeld over van de start? Stel je wilt meedoen, van hoe ziet de start er dan uit?
1: Op onze website staat alle informatie sowieso. Want dat bedoel je toch?
0: Stel ik heb me aangemeld en ik verheug me. Wat kan ik in eerste instantie verwachten?
1: Ja, dat weet ik nog niet helemaal, omdat het dus nieuw is. Maar wat ik me zo kan voorstellen is dat je... sowieso. Ja, dat er een basistraining, want daar staan wij om bekend, dat we onze vrijwilligers goed voorbereiden en opleiden. En dat gebeurt in dit geval ook. Dus je krijgt eerst een goede training en je wordt helemaal begeleid bij je werk van de eerste tot de laatste dag. En dat is denk ik ook onze kracht, dat we ervoor zorgen dat je er nooit alleen voor staat. En als je juist het niet nodig hebt, dan zullen we ook niet te veel achter je aan zitten. Dan kan je lekker zelfstandig werken.
0: Nee, jullie bieden wat ook met het keurmerk te maken heeft. Een warm bad voor alle vrijwilligers.
1: Ja, dat vond ik zo fijn. Dat Marius, een vrijwilliger van ons, die zei dat Taal en Zee is gewoon een warm bad.
0: Ja, Milou, is dat zo?
2: Dat is zeker zo.
0: Ja, dus in ieder geval, als je aanmeldt als vrijwilliger, je komt in een warm bad, je wordt zorgvuldig begeleid en ingewerkt. Ja. Er zit een zekere mate van flexibiliteit in, maar je legt je natuurlijk wel vast voor een bepaalde periode.
1: En je kan ook blijven, hè? Dus als je na 3 maanden wil blijven, dan zijn er genoeg andere...
0: Er zijn er mogelijkheden genoeg. En dan kun je allerlei werkvormen toepassen.
1: Ja.
0: Thuisles geven of wandelmaatje worden.
1: Ja.
0: Dan ga je,
1: echt voor de groep. Staan, wat klassikaler.
0: Of mee met de culturele activiteiten.
1: Ja,
0: dus in die zin is het voor een vrijwilliger, gezien de keuzemogelijkheid, ook fantastisch.
1: Ja.
0: Waar moet men zich aanmelden?
1: ik heb een collega die dat allemaal organiseert. Dat is Jeanette Philipsen. En op onze website talaanzee.nl staat alle informatie onder het kopje vrijwilliger worden. En ook bij de nieuwskolom staat het allemaal bovenaan. Je kunt een mailtje sturen aan haar. En zij zorgt dan dat je uitgenodigd wordt voor de informatiebijeenkomst van... is het 16 juni? Is dat op een donderdag? Of is het...
0: 1 juni. Ergens half juni.
1: Wacht, ik ga even kijken hoor. 16 juni.
0: 16 juni.
1: Om 7 uur hebben we een online informatiebijeenkomst. Okay. Maar je kunt ook al eerder aan de slag als je meteen een cv opstuurt aan haar met je motivatie. En dan, dan ben je zo bij het team van Taal aan Zee aangesloten.
0: Dat gaat heel snel.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ik hoop dat er voldoende informatie is voor de luisteraar om te weten wat Taal aan Zee is.
1: Oh, ik ben nog wat vergeten.
0: Ja?
1: Heb je kort nog? Want voor jonge mensen tot 30 jaar hebben we ook een speciaal traject. En daar zit Milou ook bij. Dat is de maatschappelijke diensttijd.
0: Oké. Okay.
1: Dus daar kunnen, dat heet het traject Taaltoppers. MDT Taaltoppers.
0: Staat ook op de website.
1: Taalaanzee.nl.
0: Als je boven in de menubalk kijkt, dan komt het er vanzelf uitrollen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, in ieder geval ontzettend bedankt. Ik weet uit ervaring, Eline, dat wij wel een uur met elkaar kunnen praten.
1: Ja, dat is het toch.
0: En dat we dan nog niet alle onderwerpen hebben gehad. We bewaren die onderwerpen voor een volgende keer.
1: Je mag me weer bellen.
0: Mag ik jou weer bellen. En wij gaan nu luisteren naar Where Is My Husband van Ray.

0: Welkom terug. Je luisterde naar Where is My Husband van Ray. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden. En dat doe je op Den Haag FM. En het programma Haagse Helden gaat over vrijwilligerswerk in de stad. En zojuist hebben we gesproken met de organisatie Taal aan Zee. En die neemt nu afscheid van ons. En er zijn nieuwe gasten aangeschoven. En dat zijn Angela van Ulzen. En die is vrijwilligerscoördinator bij Logeerhuis Laak. Welkom. En dat is Tatjana van J. Die is vrijwilliger bij het Logeerhuis. Welkom.
1: Dank je.
0: En Marijke van der Tang. Die is mede-initiatiefnemer van de stichting eigenlijk. En die is ook de secretaris van de stichting. En Logeerhuis Laak bestaat nog niet zo lang. Ik denk net een jaar dat het open is.
2: Ja, het is... We hebben officieel in augustus de eerste gasten mogen... We hebben in augustus de eerste gasten mogen verwelkomen. En daar is best wel een hele aanlooptijd van het organiseren. Want wij kregen pas eind 2024 het groen licht van de gemeente dat we ondersteund zouden worden. En dan moet alles nog op ingericht worden en zo. Dus dat heeft geresulteerd nu in twee appartementen. Maar met twee bedden. En dat is natuurlijk veel te weinig.
0: Ja. Ja. En nog heel even terug. Want ik inderdaad, het is een hele aanloop geweest. Maar wat is Logeerhuis Laak? Waarom is dit in het leven geroepen?
2: Nou, het is in het leven geroepen omdat wij signalen kregen van huisartsen dat er mensen zijn die uit het ziekenhuis ontslagen worden. En waar niet aan wordt gevraagd van, ga jij thuis redden? Dus na een heupoperatie of de knieën of, nou ja, of mensen die aan het, ja, wat we ook zeggen, kanker hebben.
0: Mm.
2: En die dan chemo krijgen en die worden naar huis gestuurd. Maar als daar niemand is om voor te zorgen, kunnen ze bij ons ook. En dan is het eigenlijk net zoals thuis. Hun huis wordt even in ons huis gezet. En met dezelfde faciliteit als dat je een partner hebt die voor je kookt en gezellig. En dat doen dus de vrijwilligers voor ons.
0: En hoe zijn jullie zo op dat initiatief gekomen? Hoe hebben jullie zeg maar gerealiseerd van, hey, hier is tekort aan? Want we hebben ook allemaal ziekenhuizen in Nederland.
2: Ja. Nou, dat zijn dus eigenlijk de signalen die wij van de huisarts kregen. En Margreet de Jonge, die dit eigenlijk helemaal is haar idee. Die had gehoord van een logeerhuis ergens in het land. En daar is dat is gaan onderzoeken. En er bleek in Rotterdam ook een logeerhuis te zijn. En zo is de gemeente Den Haag ook enthousiast geworden. En zei van, joh, ga maar een plan maken. Wij willen er alles van weten. En dan gaan we jullie helpen. En dat was in 2017.
0: Ja, en nu zijn we hier.
2: En nu zijn we hier.
0: Jaar
2: maar er zijn
0: verder.
2: Ook dingen. Maar goed, je hebt de corona ertussen van alles. En dus, maar we zijn er. En ja, we zijn dol enthousiast nog steeds. En ook de gemeente, want die, ja, die helpt ons ook zoeken naar ruimte, mogelijkheden om daar meer bedden van te krijgen. Want we moeten minimaal 5 bedden hebben. En ons groeiplan...
0: Ja. Je zei net, er zijn er nu op dit moment 2.
2: 2, dat is veel te weinig.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: En zo, je had het over groeiplannen?
2: Ja, we willen eigenlijk naar de 12. Maar ja, dat is dus...
0: En op welke termijn zou die 12 bedden dan zijn?
2: Sorry?
0: Wanneer zouden die 12 bedden op de planning moeten...
2: Ja, dan zie je wel 5 jaar verder.
0: Gerealiseerd zijn?
2: Ja, denk ik.
0: Oké.
2: Ja, ja.
0: En die 2 bedden, daar is dus al gebruik van gemaakt?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe zijn de reacties geweest? Kun je daar een voorbeeld van noemen?
3: De reacties van onze gasten, bedoel je? Ja, leuk. We hebben gasten die dan
1: terug zijn gekomen. Die hebben de eerste keer bij ons verbleven en daarna later we nog een keer gekomen. Mm-hmm. Wat de meeste van de gasten tegen ons zeggen is dat ze de ruimte krijgen om weer aan te sterken. Mm-hmm. Ze hoeven niet zorgen te maken van wat ga ik vanavond koken, wie gaat mijn was doen en wat ga ik nou doen. Alles wordt verzorgd, er is ook gezelligheid. Hè? Want er wordt niet alleen maar gekookt voor de mensen, maar er wordt ook wel een spelletje meegespeeld als je dat behoefte hebt om dat te kunnen doen. Mm-hmm. En je hebt continu, je hebt drie momenten op een dag dat je dan contact hebt met iemand anders. Of je hebt ook natuurlijk contact met een medegast. Mm-hmm. En de meeste inderdaad, terugkomen op je vraag, zeiden dat inderdaad, dat ze dan fijn vinden omdat het rust is waar ze kunnen aansterken. En mm-hmm. ook soms hoor je ook wel sommige mensen zeggen van, oh, dan ben ik ook geen last voor mijn familie die heel ver wonen. He? Want mm-hmm. ze weten nu, het is goed voor zorg. Ze mm-hmm. kunnen gerust gaan werken en andere dingen doen.
0: Mm-hmm. Ja, dat lijkt me heel fijn. Zeker als je zelf ziek bent, dan wil je eigenlijk ook niet nog eens extra stress hebben over het feit dat iemand anders dan voor jou moet zorgen.
1: Ja.
0: En hoe lang kan iemand blijven?
1: Maximaal 3 weken. Mm. Als een bijzondere casus is, dan kunnen we dat wel in het team, onze intake team, overleggen. Maar wij gaan in ieder geval voor 3 weken en dan kan iemand weer naar huis in zijn eigen omgeving verder op sterkte mm-hmm. komen. Mm-hmm. Op kracht komen eigenlijk.
0: En staan jullie dan nou in contact met ziekenhuizen?
1: Ja. We hebben ziekenhuis natuurlijk een van onze verwijzers. Wij proberen zoveel mogelijk dat ze dan weten wie we zijn en wat we doen. Mm. Zodat als ze dan patiënten hebben die naar huis moeten en die niemand heeft om voor hun te zorgen, dat het ziekenhuis, dus eigenlijk de verpleegkundige, transferverpleegkundige, dankjewel, die bel ons op om te vragen of er plek is voor een van hun patiënten.
0: Krijg je veel aanvragen?
1: Wat zeg je?
0: Krijg je veel aanvragen?
1: Ja, de aanvragen komen wel binnen. Liefst zouden we dan veel meer willen hebben. Er zijn momenten dat we inderdaad wel 1 gast hebben. Maar niet altijd is het gebeurd dat we dan 2 tegelijkertijd hebben. Maar we hebben wel aanvragen, ja.
0: Okay.
1: Soms krijgen we veel meer aanvragen, maar die we niet bij ons kunnen komen. Want goed om te weten is dat de gasten die bij ons komen moeten zelfredzaam zijn. En wij kunnen niet dementerende mensen opvangen, omdat het onze vrijwilligers ook niet daarin getraind zijn.
0: Ja.
1: En zelf vinden wij ook als iemand is die dement is en je verandert van omgeving, denk ik niet dat dat heel fijn is voor die persoon. En we hebben in de avond ook niet een vrijwilligers lopen. Dus dat zijn wij allemaal punten die heel belangrijk is, waardoor wij kunnen aangeven dat wij de doelgroep van demente groep niet kunnen opvangen.
0: Ja,
1: en daar krijgen we heel veel vragen ook naar.
0: Ja, helder. Ja. Ja, dat kan ik mij goed voorstellen. Ja. Tatjana, ik ben ook heel erg benieuwd hoe het voor jou is als vrijwilliger bij Logeerhuis Laak. Maar voordat wij het daarover gaan hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. En dat gaan wij doen van Roxy Dekker. En het nummer is Ga Dan.

0: Welkom terug. Dit was Ga Dan van Roxy Dekker. Je luistert hier naar het programma Haagse Helden. Het programma over vrijwilligerswerk in de stad. En we zijn in gesprek met Logeerhuis Laak. Een organisatie die plek biedt aan mensen die ziek zijn en mantelzorg nodig hebben voor een korte periode. En om verschillende redenen daarvoor een plekje nodig hebben. En ik ben daarover in gesprek met Angela van Ulzen, de vrijwilligerscoördinator. Met Tatjana van Jee, de vrijwilliger. Gaan we zo meteen mee praten. En met Marijke van der Tang. Die is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de stichting en is op dit moment secretaris. Tatjana, ik zei het al even voor de muziek. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe is het voor jou om vrijwilliger te zijn bij Logeerhuis Laak?
1: Nou, eigenlijk hartstikke leuk. Ik had niet gedacht dat ik dat op zo'n jonge leeftijd tussen haakjes. Ik ben 37. Ik werk fulltime. Ik ging me inschrijven bij een nieuw huisarts. En daar zag ik een advertentie staan dat ze vrijwilligers zochten. En iets trok me aan. En mijn moeder zei diezelfde avond nog: weet je dat wel zeker? Je werkt 5 dagen in de week. Wanneer ga je dat doen? Ik zie wel. Dus ik doe nu meestal in het weekend. Probeer ik het een beetje te combineren. Dan ga ik daarna sporten.
0: Wat trok je dan toch aan? Nadat je moeder zei van: hey, waar hou jij de tijd vandaan?
1: Ik had toch wel... Ik weet het niet. Iets trok mij in die advertentie dat ik toch dacht van: ik wil wel weten wat dat is. Ik ben naast dat ik zeg maar... Ik ben ook verpleegkundige, dus ik werk al met mensen. En ja, dit is toch een andere soort voldoening. Dus het is wel... Ik vind het wel moeilijk om uit die zorgrol te stappen. Want ik ga heel erg gauw meekijken met medicatie. Of iemand voelt zich niet lekker. En hoe komt dat dan? Oh, je hebt een levertransplantatie. Voel je wel oké? Dus ik moet wel leren om daar dan uit te stappen. Maar het heeft ook zijn voordelen om dat te combineren. En het is gewoon leuk om, hoe moet ik dat zeggen? Het is liefdevol om gewoon iets anders ook met iemand te doen. En ik heb Triominos leren spelen vorig weekend. Ja. we maken een wandeling buiten of we kijken naar een film samen. Het is gewoon anders. Het is zorgen voor, maar anders. Ik vind het echt wel heel erg leuk.
0: En waar haal je dan voldoening uit als je zorgt voor die ander?
1: Nou, toch die glimlach, denk ik, op iemands gezicht. En als ik dan hoor achteraf dat, of als ik het zelf ook vraag, van: ik vind het hier wel echt heel erg leuk en ik heb het naar mijn zin. En ik vind het echt heel fijn hoe jullie allemaal met ons omgaan. Dat een beetje.
0: Snap ik. En je zei, in het logeerhuis stap ik snel in de zorgrol en in de medicatierol. Maar dat past, zoals ik je begrijp, niet per se binnen de verantwoordelijkheden. Dus kun je daar iets over uitleggen wat dan jouw rol is als vrijwilliger?
1: Nou, ik ben eigenlijk een soort gastvrouw. Het is ongeveer 2 tot 3 uurtjes per moment, zeg maar. Dus 3 keer per dag. Dus ik werk meestal in de ochtend van 9:30 tot 11 ongeveer. Nou, dan zorg ik ervoor dat ik even aanbel van: joh, ik ben er. Bent u wakker? Kan ik ergens mij helpen? Maar in principe zijn we niet voor zorgtaken. Maar ik kan wel helpen bij eventueel een opstart. Even denken, daarna maken we samen ontbijt klaar. Of ik doe alles. Het hangt er een beetje vanaf wat iemand wel en niet kan. We doen alles samen. Koffie drinken, wassen af. Daarna is er tijd voor even een praatje of even naar buiten. Of misschien moeten we een wasje vouwen. We doen eigenlijk een beetje de huishoudelijke dingen ook nog wel. Ook samen, als iemand dat kan. Mm-hmm. En nu hebben we een meneer in een rolstoel. Ja, ik vraag dan niet heel veel, maar dan gaan we gewoon iets doen om hem een beetje af te leiden. Dus ja...
0: Trionemos spelen.
1: Precies.
0: En als je een band ontwikkelt met iemand... Iemand kan dus 3 weken blijven maximaal. Hoe gaat dat gedurende die dagen?
1: Ik werk natuurlijk alleen het weekend. Dus ik zie iemand niet zeg maar heel erg intensief. Maar het is wel leuk om de gesprekken weer op te pakken na een week. Van, hadden we het over vorige keer. Je gaat gewoon door. Het is, ik merk niet dat ik er moeite mee heb als iemand binnen 3 weken weggaat.
0: Het is natuurlijk ook een relatief korte periode.
1: Ja, maar volgens mij komt er binnenkort weer iemand terug die al eerder geweest is. Dus dat is dan wel weer grappig om, om dan weer diegene terug te zien. En dan, je pakt het weer op alsof het je buurvrouw is, zeg maar.
0: Ja. En nog even terug naar als je dus als vrijwilliger aan de slag wil gaan. Jij hebt toevallig een zorgachtergrond. Is dat iets wat je sowieso in huis moet hebben?
2: Nee. Nee, dat hoeft helemaal niet. Belangrijk is dat je dan tijd en ruimte en affiniteit hebt met de doelgroep waar je gaat werken. En dat je het gewoon prettig ervaart om voor iemand anders te zijn. En stel je voor als je in de ochtenddienst hebt. Dus elke diensten hebben te maken met een maaltijd. Hè, van ontbijt, lunch en dinner. En dat je dat leuk vindt. Bijvoorbeeld als je in de avond werkt, dat betekent dat je dan gaat koken voor iemand. Dat kan superleuk zijn. En als je ook iemand bent die je zegt van ja, ik ben alleen. Maar als ik daar een logeerhuis vrijwilligerswerk doe, dan eet ik samen met een gast. Mm-hmm. En dan ben je, is de gast niet alleen, maar jij ook niet alleen. Dus je hoeft niet per se een zorgachtergrond te hebben. Nee.
0: Oké, helder. En krijg je ook begeleiding als je start als vrijwilliger? En hoe ziet dat eruit?
2: Ja. Oké, kijk meteen naar Tatjana.
0: Jullie mogen elkaar aanvullen.
2: Je wordt begeleid door mij en daarna ga je dan zelfstandig aan de slag. Ik ga ook eigenlijk samen met iemand de diensten draaien voordat degene helemaal alleen gaat. En soms draai je dat ook samen met een vrijwilliger. Dus okay. Ik vind het wel prettig dat iemand ingewerkt wordt. Of zo werken wij mm-hmm. ook. Iemand wordt eerst ingewerkt en dan pas gaat hij dan alleen een dienst draaien.
0: Oké, okay, ja. Helder. Dus het is echt learning on the job?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Marijke, je hebt er nog wat op aan te vullen?
3: Ja, de vrijwilligers die zijn zo belangrijk voor ons. Want wij kunnen wel leuk in het bestuur zitten en leuk plannen maken en alles. Maar als zij er niet zijn, zijn we nergens.
0: Ja.
3: Zijn we nergens. Ja, we zijn helemaal super trots. Want het is jammer dat de rest nu, het was een beetje een kort dag, dat ze allemaal andere plannen hadden. Maar ja, het is zo'n leuk team bij elkaar.
1: Ja, we hebben ook wat voor elkaar over. We hebben een groepsapp. Ja. En als iemand vragen heeft, je kan altijd even met iemand bellen of sparren. Of mm-hmm. ik weet niet waar dit ligt of hoe moet dat. Mm-hmm. Het is allemaal geen probleem. We hadden laatst iemand die is een tijdje eruit geweest door persoonlijke omstandigheden. Nou ja, waarschijnlijk een beetje nerveus. Nou, stuur een berichtje van, joh, als er wat is morgen, bel. Geen probleem.
0: Dat is mooi. Dat je elkaar zo kan helpen. En staan er vacatures open? Staan er vrijwilligersvacatures open?
3: Ja.
2: Zeker.
1: Heel veel.
2: Zeker. We zijn nog steeds. Ik denk dat het is een proces die niet stopt. Mm-hmm. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld zeggen van, joh, ik wil jullie helpen. Dan doe ik dat tijdelijk. Dan gaat u weg. Dan moet ik altijd iemand anders hebben. Dus het is een proces die wij continu blijven werven. Mm-hmm. Dus zoveel mogelijk. Dus we hebben veel vacatures open als gastvrouw. Ja.
0: Waar kan je informatie vinden?
2: Je kan naar onze website gaan, www.logeerhuisinlaak.nl. Mm-hmm. En dan kan je daar aanmelden om bij ons als vrijwilliger te kunnen komen. Ja. Ook als gast, als je dat wil.
0: Ik hoop het niet, eigenlijk. Nee. Het is natuurlijk supermooi dat de stichting er is, maar ik hoop het niet. Ik ga jullie danken voor jullie komst. En heel veel succes wensen. En hopelijk komen
3: er... Dank voor de aandacht.
0: Graag gedaan. Komen er meer bedden. En we gaan luisteren naar Pompeii van Bastille.

Dit was Pompeii door Bastille. Wij zijn aan het eind van de uitzending gekomen met veel dank aan onze gasten. Volgende week hebben we Pinksterverlof. En wij zijn er weer op maandag 1 juni om 7 uur. Mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan altijd via Spotify en op uitzending gemist van Omroep Den Haag FM. Wij wensen jullie nog een hele fijne avond. En we trappen af, sluizen af, niet trappen af, sluizen af met Flowers van Miley Cyrus.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt

0: Al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
1: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
0: Een verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

De Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengrond

0: niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
1: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
0: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raamprostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steeds

0: merkt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Dat gebeurde bij afrit Beesterswaag. De weg is daar dicht. Volgens Rijkswaterstaat nog tot 10:30 vanavond. Dus tot die tijd moet je route verleggen en omrijden via Leeuwarden over de A32 en de N31.
1: Dankjewel. Hou je een beetje van Marillion?
0: Ja, heel erg.
1: Nou, dan blijf even lekker luisteren, want we gaan zo meteen eens draaien van ze. Ja, heel fijn.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt... om...

0: Hoogberg met Jouw Pijn. Daarvoor Delamitri, Nothing Ever Happens. DJ Turbo Turtle en DJ Time Machine in the house. En DJ Turbo Turtle gaat de show voortzetten.
1: Met Velofsky.

0: nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak

gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen drie mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere twee renden weg richting het Callandplein. Het gaat volgens de politie om drie mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

in animal land. When dark was in command, one thing you

Ja, Precious van de Jam was dat. Een keuze van DJ Turbo Turtle. We draaien back-to-back vanavond tot 2 uur. En het liedje dat nu gaat komen, komt van de LP Nieuwe Nederlandse Naïviteit. De eerste editie, want er is inmiddels alweer een tweede uit. En het liedje wat ik nu ga draaien is Droomgordijnen met Paard in mijn droom.

De Original Wiggers waren dit met Musical Lesson. En gaan door met Bas Resnik met Lomp, doch seks.

Ja, dat waren de Softboys met Underwater Moonlight. En het ging net even een beetje mis met Bas Resnik. Maar goed, ander plaatje uitgezocht. En deze is van Klein Orkest.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.5.

Dat ging niet helemaal goed. Ja, de plaat die gaat af en toe, of de naald in ieder geval, die glijdt af en toe over de plaat. Ik denk dat we die naald eventjes flink moeten gaan analyseren en inspecteren. Want DJ Turbo Turtle is druk bezig met een nieuwe plaat op de tweede platenspeler. En dat gaan we nu even laten horen.

0: Soft Boys. Gaan door met een nummer van Thor Kissing van zijn album Marijn. Een vriend die helaas de hand aan zichzelf geslagen heeft, ja.
1: Tragisch.
0: Ja, en dit nummer heet Je Laatste Dag.

0: wanna be straight.
1: Straight,
0: I wanna be straight.
1: I wanna be great.
0: I wanna be straight.
1: Straight,
0: I wanna be straight.
2: Dit was Aaron Jury, I Wanna Be Straight. En we gaan snel verder met een nummer van John Congos. En het heet He's Gonna Step On You Again.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. Daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. Twee delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. Eén langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en één aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die eraan prostitutie met zich meebrengt.
2: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt, is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
1: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kallandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van één persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. Eén verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verestraat. De andere 2 renden weg richting het Kallandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer. Regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag. Maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

pillow.

DJ Time Machine en DJ Turbo Turtle, back-to-back vanavond. We hebben nog ongeveer een kwartier op de teller. En dat was trouwens Arbeid Adelt met de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Dan komt nu Spliff met Das Blech.

0: Ja, dat was een plaatje van DJ Turbo Turtle. Nog één plaatje te gaan van DJ Time Machine. En dankjewel voor het luisteren. We gaan eruit met Mark Lotterman met Ze Weten Niets.
1: Blijft de luisteraar Anita Meijer bespaard.
2: Lekker buiten spelen, voorzichtig op de straat. De auto's mogen 30, maar we weten hoe het gaat. De mensen hebben haast. De mensen hebben haast. De buurman hoort je bezig met het muurtje en de bal. Je ziet zijn wangen trillen als hij door het raamwerk schouwt.

Anna zocht je schooltas, had een boterham gesmeerd. Toen ze druk was met haar telefoon, ben je hem gepeerd. Ze kon de

0: zichzelf. Het dolend over straat. En niemand in je leven die zich afvraagt hoe het gaat. De mensen hebben haast. De mensen hebben haast. Je moeder en de buurman, de meester en de wet. Je tante en de hele wereld schreeuwend aan je bed. Hey, kutjoch, waarom ga je niet naar school?
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Hofvijver in Den Haag wordt dit najaar gedeeltelijk leeggepompt. Dat meldt het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof. Het water moet plaatsmaken voor werkzaamheden aan een duurzame warmte-koude opslag. En daarmee kan het Binnenhof in de toekomst zelf worden verwarmd en gekoeld. 2 delen van de Hofvijver gaan tijdelijk droog. 1 langs de Korte Vijverberg in het Mauritshuis en 1 aan de kant van het Buitenhof bij de Viskraam. De bouwkeet daar wordt verplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2028. En uiteindelijk zal er bovengronds niets van de installatie te zien zijn. En de verplaatsing van seksramen in de Geleenstraat en Doubletstraat is opnieuw op de lange baan geschoven. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente. Het college van BNB heeft het probleem doorgeschoven naar de nieuwe coalitie, zeggen ze. Klankbordgroep Overlast Prostitutiestraten strijdt al jaren tegen de overlast die de raam prostitutie met zich meebrengt.
3: Je moet niet vergeten, de prostitutie gaat 365 dagen per jaar door. We hebben nooit een avondje vrij. Het is iedere avond bal met hoogtepunten in het weekend, zeg maar. Wat ons steekt is dat in het verlengde van deze plannen dan altijd wordt gezegd, ja, maar we gaan ook wat aan de overlast doen. En dat wordt dan vervolgens met het plan ook gelijk weer de ijskast ingestopt, waardoor wij als omwonenden met de overlast blijven zitten.
2: De verplaatsing van de ramen loopt keer op keer op niets uit. 8 jaar geleden probeerde de gemeente de raamprostitutie naar de sporendriehoek bij het Centraal Station te verhuizen. Maar dan dat plan bleek toen niet haalbaar. En een 40-jarige vrouw is zaterdagmiddag beroofd op de Kalandkade in Den Haag. Ze had via internet een product te koop aangeboden en een afspraak gemaakt met een koper. In plaats van 1 persoon kwamen 3 mannen opdagen die er rond 5 uur 's middags met het product vandoor gingen. 1 verdachte vluchtte te voet richting de Meijerstraat en de Verenstraat. De andere 2 renden weg richting het Kalandplein. Het gaat volgens de politie om 3 mannen van 18 tot 23 jaar in het zwart gekleed. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. En dan het weer, regenbuien met kans op hagel en onweer vandaag, maxima rond 16 graden. Morgen wisselen zon en regen elkaar af. Vanaf woensdag droger, meer zon en warmer tot maxima boven de 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het